0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct herkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op 5 oeren.
1: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. In meerdere potjes werd gif aangetroffen, maar niemand raakte gewond. Volgens justitie ging het om een poging tot afpersing van de fabrikant die miljoenen euro's in cryptovaluta moest betalen. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander startte de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polezitter Kimi Antonelli. Daarmee laat Verstappen zien dat de Red Bull terrein goed maakt na een moeizame seizoenstart. Concurrenten als Charles Leclerc en Lando Norris starten respectievelijk op 3 en 4. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. In meerdere potjes werd gif aangetroffen, maar niemand raakte gewond. Volgens justitie ging het om een poging tot afpersing van de fabrikant die miljoenen euro's in cryptovaluta moest betalen. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander startte de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polezitter Kimi Antonelli. Daarmee laat Verstappen zien dat de Red Bull terrein goed maakt na een moeizame seizoenstart. Concurrenten als Charles Leclerc en Lando Norris starten respectievelijk op 3 en 4. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Hij noemt de voorwaarden onacceptabel, al geeft hij wel de voorkeur aan diplomatie boven militair ingrijpen. Een concrete doorbraak lijkt dus voorlopig nog ver weg. Rusland en Oekraïne spreken elkaar tegen over de situatie in de regio Sumy. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt hierin nog, waardoor onduidelijk blijft wie de controle heeft. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Hey, hallo allegeren, wat leuk dat je er weer binnen. We gaan hier weer een nieuwe uitzending van Goed Gestemd. En we gaan ook een gast. Wat dat is, dat jij hem straks.

Wat is er nou weer? Waar kennen we leeuwen? De een zei dit en de oren werd heel wat oors. Best wel lastig. Maar wit, doe meist alles aan de Heere God vertellen. En alles meist doe aan de Heere God vregen. En ek de Bijbel kan ons helpen. Het is gewoon het beste om dicht bij de Heere God te wezen.

0: Uze gast is al Arie Fjerre. En dan willen we graag weten waar je bent.
1: Ik ben Jura en ik ben alweer hier oud.
0: En waar ben je?
1: Ik ben in Kolum.
0: Nou, wat leuk hè Jura, dat je je best. En toen heb je een vraag uitzocht, hè? En dan mij obbelen die aan die stellen. En dat heb je zelf uitzocht, die vraag.
2: Maar ze Jura, Jura, wat bist u het liefste? Helemaal keel of een hele proteïer?
1: Dat is een moeilijk, hè? Ik denk helemaal keel. Want dan lik je ik meer op oebelen.
0: Nou, dat is een compliment, oebelen.
2: Zakkeel, Bektoner.
1: Nee, klopt.
0: Net heel dol keel, hè? Een moeilijke vraag, zei Stoom. Maar ja, dat had hem zelf uitzocht, jong.
1: Ja. Klopt.
0: Dus je hoeft net heel dol vol hier te zitten.
1: Nee.
0: Dan lik ik meer op een, ja, op een kat of op een hoen of weet ik veel. Die zit ik vol hier, hè?
1: Ja. Ja. Of een aap.
0: Ja, precies, dat ik. Ja, nee, dus door wist wel was het leerste worst.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat dan weten we wat meer vandaag, hè? Ja. Nou, en Jura, er komt nog een verske. En dat heet De Allerbeste Vader. Nou, waar vist u de allerbeste vader?
1: God en mijn huid.
0: Ja, waarom?
1: Omdat dat mijn enige huid is.
0: In enigheid. Oh, daarom vindt u dat het beste?
1: Ja.
0: Ja, ja, want ja, dan ben er maar twee. Ja, twee, dan ben je al een hele protte, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dus de Heere God is ik die huid?
1: Ja.
0: En dat is de allerbeste, denk
1: ik? Ja. De huid in de hemel.
0: Ja. En dan mag je maar eens even jaren wat het verske over de allerbeste vader vertelt.

0: De tekst van deze week.
1: 2 Korintiërs 2 vers 15a. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus.

0: Juda, wat is zonde?
1: Zonde is eigenlijk, denk ik, tegen de Heere God ingaan. Dan wat hij in de Bijbel had gekregen.
0: En wat vindt de Heere God van zonde dan?
1: Eigenlijk een hele afschuwelijke ding.
0: Oh, dat vindt hij heel verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Oei. En hoe doen we ik zonden?
1: Dagelijks, haast wel.
0: Nou, dat is net zo best dan. Maar vindt de Heere God het afschuwelijk? Hoe maakt dat nou?
1: God kan ons altijd verjaan voor je zonden.
0: Dus dan kunnen we wel lekker zondigen en God voor jou dus.
1: Nee, want we moeten wel van die zon afkeren.
0: Oké, dus dan maar weer we houden mee op en dan is het goed.
1: Ja. Ja, als we mij ophouden en God weer voor jou te Stefan, dan ben wij weer skin.
0: En voor jou de Heer God dus automatisch?
1: Nee, dan moeten we wel een vriendje.
0: Oh, dus het gaat net vanzelf. Dus dan maar weer Heer, ja, wat mag we dan zeggen?
1: Kom bidden, Heer, wil je is de zon voor jou, wil je eens helpen om de tap meer te dwalen zo.
0: Dus dan maken we er eigenlijk wel spiet van haar.
1: Ja.
0: Aha, dus er is nog wel hoop voor u.
1: Ja.

Jona, roept de Heer. Gien steen en gien naar Nineveh en preek je tjen ha. Ik ha sjoen hoe verkeerd de meisken daar binnen. Nee, Nineveh, Israëls grootste vijand? Dat nooit, denkt Jona, nooit. Als de zonde van Nineveh sa slim worden is, liet God die stad dan maar straffen. Jona denkt er net aan om naar Nineveh te gaan. Nee, hij gaat net naar Nineveh. Hij vlucht het de oren kant op. Hij gaat naar het westen, naar de grote zee. Hij wil zo vier mogelijk fjord wezen van het plak waar de Heere hem hawo.

0: Wat moet Jona doen?
1: Hij moet naar Nineveh om te preken.
0: En van waar moet hij dat?
1: Van God.
0: Nou, wat vindt hij daarvan?
1: Dat vindt hij eigenlijk echt heel erg stom en zo. Want hij denkt ze van, hoe kan hij preken? Het is een iemand die Gods vijand is van Israël. En dan denkt hij maar eens van, dan kan de Heer die Nineveh maar beter straffen.
0: Nou, wat vind je daarvan?
1: Eigenlijk moet Jona God gewoon gehoorzamen.
0: Maar zodat ik engelen, hè ze?
1: Dat denk ik wel, maar God zal hem helpen.
0: Want Nineveh, zodat een, hoe groot is die stad? Is die heel groot of is die heel iets?
1: Die is best wel groot.
0: Ja. En de meesten gaan oorlog met Israël. Dan was toen naar een land aan, wees de oorlog met haast. En er zijn heel veel meesten. En die doen al je raar en die doen verkeerde dingen. En dan moest je er alleen nog heen. Hoe liep het die dat? Hoe zou je het zelf vinden?
1: Dat zou ik wel eng vinden. Maar ik denk dat ik eigenlijk wel in God kan vertrouwen omdat hij meer daarmee helpt.
0: Ja, want de Heer God had het zelf zijn. En dat maakt het wel een verschil. Ja. Want als je zelf denkt, van, dan maak ik maar even heen. Dat is wel een oorverhaal. Dus ja. Ik kan beter wel gaan, vind je toe.
1: Ja, eigenlijk wel.

de stad vindt Jona een skip dat naar Tarsis varen zal. Tarsis leidt heel en dal aan de orenkant van de Grutte Zee. Jona vertelt dat er mij wil naar Tarsis en hij betelt het via de reis. En dan vaart het skip voort. Jona zekert een geschikt plakje uit om uit te reizen. En al gauw valt er lekker in sliep. Maar de Heere God liet Jona net zomaar gaan. Hij stuurt een grote storm en met een woeste kracht valt de wind het skip aan. Machtige golven slingeren de boot heen en weg. De boot kreunt en krijgt. Hij dreigt het zelfs te breken. De zeelui ben deeds benauwd. Ze beginnen te razen ta hun goden. En ze proberen alles om het skip te redden en hun leven te sparren. Ze gooien de vracht uit het skip. Ze gooien alles van de boot naar boeten. En ze proberen het skip lichter te maken. En zodat het skip minder diep leidt. Maar het stormt maar terug. En Jona? Jona slipt.

0: bescherming duurt het langst.
1: Wat gebeurt er?
2: Er komt een hele grote storm.
1: Ja, en wat vinden de zeelieden hiervan?
2: Ze zijn helemaal bang en ze gooien alles van de boot af zodat de boot minder leeg lijkt.
1: Ja, dan werd de boot wat lichter, hè?
2: Ja.
1: Ik schande al hun spul in het water.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, wel sneu. Maar ja, ze zijn bang om daar te gaan, denk ik.
2: Ja.
1: En waar vreeg je ze om help?
2: Denk ik de Jona.
1: Nou, Jona, wat doet hij?
2: Jona, die slept.
1: Ja, en hun bidden. Hun bidden, maar tot waar bidden ze? Waar roepen ze om hulp? Of bidden? Misschien roepen om hulp. Zou ik bidden, hè?
2: Denk ik om een God.
1: Ja, wel een God. Maar is het dezelfde God als die Jona had?
2: Nee, denk ik niet.
1: Nee, hun had hun eigen goden. En dan zeiden ze, help, help. Maar helpt het wel?
2: Nee.
1: Nee. En wist toen zelf ik wel eens heel bang geweest voor iets?
2: Ja, eigenlijk wel eens. Totdat als er dan een keer weer even voort en toen kwam een hele grote storm en dan weer kwam het uit de put en al stroomde het water uit en zo.
1: Bah. Wat dacht, wat gebeurt hier?
2: Ik dacht, we krijgen een hele overstroming en zo.
1: Nou, wat had je toen gedaan?
2: Nou, ik ben gewoon probeer een keer te sliepen, want toen wie het al middernacht was.
1: Dus ik moest wel sliepen?
2: Ja, dat probeerde ik, maar pas toen de storm over wie toen pas kon ik sliepen, maar toen wie ik echt vet willig.
1: Ja, dat snap ik, maar toen wie het gevaar vond en dan kist best sliepen.
2: Ja.
1: Ja. Nou, misschien wordt nog verder met hun gaat, want ja, Jona die is lekker te sliepen. Maar die gaan ze nou wekker maken, hè?

Hé, hey, sliepkap, raast de kapitein, wilste naar Jonathan rent. Wat is er met die onderhoorn? Geen steen. En roept dat dingot. Misschien zal dingot wel aan u stenken, zodat we net beginnen. Jonas schrikt op. Hij klimt naar boven en hij verneemt hoe verschrikkelijk het stwarmt. En hij had het direct terug. Dat is om hem. Troch zijn ongehoorzaamheid is dit skip en de bemanning in groot gevaar. Bang scholet de bemanning bij een wander. Dit gebeurt net zomaar, zeggen ze. Ien moet zich de woede van de goden op de hals hellen ha. Litten we het lot werpen. Dan weten we tenminste waar de oorzaak hiervan is. Ze werpen het lot en het valt op Jona.

0: En dan komen nou de verzoekjes.
1: Juda, hast u ook een feske, mijn naam?
2: Jazeker. Het heet Jezus alleen.
1: Nou, waar gaat dat oor?
2: Zo van dat Jezus alleen in uw hart regeert. En dat hij de enige God is.
1: En wat houdt dat in, dat er in uw hart regeert?
2: Dat hij in ons leeft en dat wij hem gehoorzamen.
1: En dat hij in ons leeft, ja, dat is misschien wel een moeilijke vraag. Maar er zijn misschien wel mensen die denken van, huh? Kan de Heer Jezus in ons leven? Wat is dat dan?
2: Dat hij gewoon in ons... ik weet het niet.
1: Wist het net?
2: Nee.
1: Want leeft de Heer Jezus in ieders hart van alle mensen op de hele wereld?
2: Net al jaar. Net iedereen die hem aanneemt.
1: Oh, dan moet hem dus eerst aannemen.
2: Ja.
1: Dan moet bij hem jaren wollen.
2: Ja.
1: En wat gebeurt er dan? Waar komt er dan in hart te waaien?
2: God.
1: Ja, door de Heilige Geest, hè?
2: Ja.
1: En dan wil hij dus helpen. Ja. Ja, dat is heel mooi. En daar gaat het eigenlijk over dus.
2: Ja.
1: Dat is heel mooi, hè? En waarom vindt u dit een mooi verske?
2: Omdat we hem vaak in kerken zongen en het is gewoon mooi om te... de song, want het gaat eigenlijk vooral over Jezus en God en hoe wij hem moeten eren en zo. Van dat hij als een lid is geboren en ik zei kwetsbaar en dat hij een kruis is gegaan voor onze zon.
1: Ja, en daar terug kunnen we bij hem jaren, hè?
2: Ja.
1: Dat er onze zon verjouwt. En hoe is het dat de Heer Jezus in dit hart wennet? Maakt het dat ik verschil mij dat de Heer Jezus net in dit hart wennet?
2: Nou, dan was ik ding waar ze let eigenlijk spiet van kist krijgen. Maar dan kist hij eigenlijk als net mij stoppen. En dan is het precies de ding die God net wil.
1: Oh, en dat de Heer in dit hart wennet, dan helpt die om erom te denken van, oh nee, net waan.
2: Ja, de Heilige Geest spreekt dan trolley.
1: Ja, maar mensen die de Heer Jezus net in hun hart had, die doorgaan net altijd alles verkeerd natuurlijk.
2: Nee, klopt.
1: En die weten zelf ook wel van, maar de Heer helpt dus erbij. Dus eigenlijk is het makkelijker voor u is dan, hè?
2: Ja.
1: En toch, ja, geet ik altijd nog wel eens mis, hè?
2: Ja, dan dat leidt eigenlijk in zijn eigen hoorn.
1: Ja, precies, maar dan willen we het net en dan gaat het toch fout.
2: Ja.
1: Maar dan kunnen we zeggen, sorry Heer, wil je ons helpen om het goed te doen?
2: Ja.
1: Ja, dat is wel mooi, want wie hulp hebben we wel nodig. Het lukt dus alleen en net.
2: Nee.
1: Nee. Hey, zullen we naar die feske, ja?
2: Jazeker.
1: Was dat wel even een aankondiging?
2: En nou, dan komt nou Jezus alleen.

0: Bist u ook wel eens verdrietig?
1: Ja, eigenlijk wel. Soms.
0: En waar is het eigenlijk alle keer wel verdrietig van wezen?
1: Als iemand oorlijdt, als iemand voortgaat, als iemand... ik is ook goelen en verdrietig wezen van... Nou, goel van blijdschap.
0: Ja, maar dat is mijn volgende vraag. Bist u wel eens blijd?
1: Ja.
0: En waar is het al blijd van worden?
1: Van... Als een leuke ding had die in of zo. Of komt gewoon blijd wekker.
0: En waar was toen heel blijd van?
1: Alles eigenlijk. Als gewoon bolen en uitjes. Dus zo.

0: Nee, Jura, het zit er wel op. Goed gestemd is bijna waar Aaron.
1: Ah, jammer.
0: Ja, jammer, hè? Maar ik vond het wel heel gezellig dat ze even hoop maast.
1: Ja, ik vond het eigenlijk heel gezellig.
0: En een mooi feestje. Voor de Heer Jezus. Dat is super mooi. Maar haast ik zin om mijn oren wieken bij mij te doen?
1: Jazeker.
0: Zullen we dat maar al praten?
1: Ja.
0: Dan denk je van een week nog even naar je een mooi feestje. Ja. En dan zeggen we alle keer tot oren wieken. Doei.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het centrum van Hogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonkheer de Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Rusland en Oekraïne spreken elkaar tegen over de situatie in de regio Sumy. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt hierin nog, waardoor onduidelijk blijft wie de controle heeft. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Hij noemt de voorwaarden onacceptabel, al geeft hij wel de voorkeur aan diplomatie boven militair ingrijpen. Een concrete doorbraak lijkt dus voorlopig nog ver weg. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: meeluisteren via
1: NOF. Ook u van harte welkom. Fijn dat u met ons verbonden bent hier vanuit de Westerring. En we wensen hiermee een hele goede dienst. We gaan met elkaar deze dienst beginnen met te zingen uit Psalm 139. Psalm 139 en daarvan de versen 1, 2 en 8. Ik heb nog vergeten te zeggen, even mezelf voorstellen, ook voor de mensen thuis. Ik ben dominee Beijerveld, kom uit Bombergen. En het is met vreugde dat ik hier bij u mag voorgaan. Psalm 139, vers 1, 2 en 8.

Deze machtige God mogen wij vanmorgen in deze dienst als gemeente ontmoeten. In een moment van stilte kan een ieder zich ook persoonlijk voorbereiden op die ontmoeting met de Heere God. Daarna volgen we foto en groeten. Dan willen we als Gloria-lied met elkaar zingen het lied Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. Zullen we weer stil worden voor het aangezicht van ons?

En bij alles wat er in deze dienst gebeurt, mogen we tegen elkaar zeggen dat wij onze hulp verwachten van de Heere God, die de schepper is van hemel en aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid, niet laat varen het werk wat zijn hand eenmaal is begonnen te doen. En het is de vreugde van mijn leven dat ik jou mag groeten in zijn naam. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer en in de gemeenschap van de Heilige Geest.

Zoals elke zondagmorgen willen we eerst ons voor de Heere God verootmoedigen. Ik heb voor gekozen om het in de ik-vorm te doen. Dat is dat iedereen het ook persoonlijk kan nazeggen, in zijn hart kan meebidden. Zo het ook dicht bij onszelf komt. En we doen dat ook met een gezang wat u bekend zal voorkomen. En daarna horen we van Gods genade. Laten we samen gaan bidden. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot u keer en maak alles goed. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van u wil ik zijn. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en u verhoort mijn bede tot u. Amen. En dit zijn de woorden van de Heer Jezus. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En die rust zit er me daarin dat hij zichzelf gegeven aan het kruis op Golgotha. En daarom mag ik u namens mijn zender ook verkondigen dat er vergeving, vrijspraak, kwijtschelding van al onze zonden ons wordt geschonken door de almachtige en barmhartige Heer. Halleluja. Ja, amen, ja. Op Golgotha stierf hij voor onze zonden. We zingen gezang 449, vers 4.

Nu we horen van Gods goedheid, van zijn genade, nu we mogen weten dat wij kinderen van hem ook vrij voor zijn aangezicht mogen leven, willen we ons leven ook zo inrichten dat hij de vreugde aanbeleeft. Aan het volk Israël gaf hij, toen zij uit het Egyptehuis geleid werden, gaf hij bij hen de 10 geboden, zoals we die kennen, de 10 woorden. Woorden die belangrijk zijn om zo te leven dat het goed is voor deze wereld, goed is voor onszelf, maar bovenal dat het tot eer is van Gods grote naam. En als mensen van het Nieuwe Testament luisteren wij ook hier met eerbied naar. En wij geloven dat deze woorden ook voor nu nog van groot belang zijn. En dat als we ons houden aan datgene wat ons hier wordt voorgehouden, dat het ons goed zal gaan en dat het de Heer wel gevallig is. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit het slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maar geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat daar leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Tot zover deze woorden van de Heer onze God. Laten we dit beantwoorden met ons ook bereid te tonen om zo naar te gaan leven. Door als het ware onszelf voor te stellen als klei in de hand van de pottenbakker. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Dan gaan we zingen.

0: Zullen we samen gaan bidden om de werking van de Heilige Geest? Dat hij hier mag werken, bij de mensen thuis mag werken. Maar dat hij ook mag werken in de ruimte waar de kinderen nu bij elkaar zijn. Laten we samen tot God gaan. Trouwe Vader in de hemel, allereerst willen we u dankzeggen. Dankzeggen dat we van uw goedheid mochten horen, van uw genade. En we danken u dat we hier samen in uw huis mogen zijn. En ja, dat we hier ook deze morgen gekneed zullen worden. Gekneed, ja, door uw Heilige Geest. En hoe gaat dat dan? Wel, het geloof is uit het horen. En vanmorgen mag uw woord weer open gaan. En als dat woord open gaat, dan gaat daarna gaat de Geest aan het werk. En dan gaat hij datgene wat er gezegd wordt door de voorganger, dat zal dan, ja, dat zal dan ergens een weg gaan banen in de harten van ons allemaal, zoals we hier deze morgen bij elkaar zijn. Heren, en dan, ja, u heeft bij ieder van ons wel wat te slecht, om het zo maar te zeggen. Om toch echt iets te raken bij ons, om toch echt binnen te komen, Heer. Ja, dan moet er wel wat ook in onszelf gebeuren. Dat wil uw Heilige Geest doen. Die wil dan door de woorden heen, wil hij gaan werken. En daar bidden wij u ook om, dat zo gaat gebeuren. En wie we dan ook zijn, of wat jonger zijn, of wat ouder. Heer, wie we ook zijn, als het ook wat het geloof betreft. Voor de een een houvast die ze nooit willen kwijtraken. Voor de ander iets wat ze, ja, hebben meegekregen van vader en moeder. Nooit hebben losgelaten. Maar ja, of het nou je enige houvast in leven en sterven is, dat kan je misschien nog niet zo zeggen. En Heer, en zo zitten we verschillend hier in elkaar. De ene met zorgen en de ander met vreugde. Vader, en dan komt datzelfde woord. En dan beginnen we ook iets te begrijpen van dat we niet zonder uw Heilige Geest kunnen. En daar bidden we u dan ook om. Dat de mensen thuis, maar ook de kinderen bij de andere, in de andere ruimte. En wij hier in deze ruimte, dat we vervuld worden van uw Heilige Geest. En dat die uiteindelijk de prediker zal zijn. Degene die spreekt. En dat gaat door gewone mensenwoorden heen. Met alle tekorten ook die daarin zijn. Met, ja, ik kan nooit alles noemen en alles zeggen rondom mijn Bijbelgedeelte. Maar Heer, uw Heilige Geest zorgt ervoor dat het uiteindelijk zal landen. En dat is ons verlangen. Want we zongen het met op mij. Kneed mij, Heere God. Maak mij een vat tot uw eer. In dat verlangen komen wij tot u. En bidden wij u dit en danken wij u dit. In Jezus' naam. Amen. Er is vanmorgen één schriftlezing. Die is uit Lucas 24, versen 13 tot 35. En als ik het goed begrepen heb, zal broeder Lammerts van de Ploeg dat met ons lezen. Even kijken. Klopt dat? Of is het een verrassing voor u? Oh, ze gaven aan mij door dat u op het rooster stond.
1: Normaal ben ik na Geeske, maar die zei zelf dat ze waren ingevallen voor iemand.
0: Oh, ben ik nou.
1: Ik hoel hem uit.
0: Nou, hij een probleem met mij of zeg ik het aan?
1: Ja, doe de tekst
0: voor. Ja, joh, laat je er. Zo?
1: Dan ook gewoon weer plicht.
0: Nou, ben ik nou. Dankjewel.
2: Schriftleiding is Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Uit de NBV. Door Lammert. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hun: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen aan hem waren verschenen, die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan, zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip, dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er al in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem, maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
0: Wat hij op juiste waarlijk makkelijk even dienen. Geweldig. Tieren dank. Het volgende lied dat we met elkaar gaan zingen is helemaal gemaakt op Lucas 24. Op dit verhaal, deze geschiedenis van de Emmausgangers zoals we het kennen. Het is gezang 72. Gij volgt ons uit Jeruzalem. We gaan dat hele gezang zingen. Het zijn 4 coupletten.

tekst voor de verkondiging is uit het gelezen gedeelte. En wel dat waar daar staat van: wij leefden in de hoop dat hij het is die Israël bevrijden zou. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongeren en ouderen, u hier in deze kerkruimte, maar ook de luisteraars die thuis meeluisteren via RTV NOF. De kerk verdwijnt langzaam in Nederland. Kerkgebouwen worden gesloten, gemeenten opgeheven op samengevoegd, kerkelijke bijdragen nemen af. Geld is een goede graadmeester voor de prijs die we willen betalen. En nog altijd schrijven zich jaarlijks zo'n 40, tussen de 40 en 50.000 mensen zich uit bij de protestantse kerk in Nederland. En dat doet iets met ons, met wij die achterblijven hier. Dat de gemeente kleiner in getal wordt. Dat het aantal kerkgangers daalt. Dat we heel weinig jongeren, ik heb hier even rond zitten kijken, jongeren tussen de 12 en de 25, als ik er één of twee heb gezien, zijn dat er veel, denk ik. Dat doet wat met ons. We merken het aan alles. De kerkgang is anders geworden. Waar we eerst het gewoon waren om twee keer op een zondag naar de kerk te gaan, is het nu voor een heel aantal geworden één keer in de maand, of als het even uitkomt. En we hadden het in de kerkraadskamer ook zo net eventjes over. Het is moeilijk om ambtsdragers te krijgen. Om mensen nog enthousiast te vinden om iets te doen binnen de kerkelijke gemeente. En dan vraag je je onwillekeurig af: wat gaat dit worden? Gaan we het met elkaar nog redden? Gaat het geloof het nog redden? De kerk het nog redden? De gemeente? En voor onszelf, zoals wij hier zitten, zal ik in mijn geloof, zal dat overeind blijven als je ziet dat steeds meer mensen om je heen afhaken. Geloof in God, als je houdt vast, gaat me dat nog lukken? Hoe blijven we als kerk met, ja, we toch belangrijk vinden dat bepaalde tradities overeind blijven? Hoe blijft dat nou overeind in een wereld die ook zo aan het veranderen is? En is het inderdaad pure verkramping, dat we niet andere vormen willen en dat soort dingen meer? Of heeft het toch ook echt wel met ons geloof te maken, dat we zeggen van nee, we vinden het belangrijk bijvoorbeeld om elke zondag in de kerk te zijn? En ja, dan nog iets. Ooit was de kerk ook de plek waar je moed werd ingesproken. Waar je kon horen van hoe jij je leven kan invullen. Maar nu lijkt de kerk wel een vergaarbak te worden van allerlei vragen die er op ons afkomen en waar de kerk ook het antwoord niet op heeft. Ze lijkt het niet meer te weten in vragen en problematieken als het milieu, in ethische zaken als gender en homofilie. Als het gaat over huwelijken, samenwonen, dat soort dingen meer. En wat we een beetje met elkaar ervaren is dat het vuur van de geest, wat ontbreekt in de kerk. Daar waar de kerk nog wel eerder sprak van zo spreekt de Heere, dit is het verlangen van onze hemelse Vader. Daar durft die kerk eigenlijk niet meer zulke antwoorden te geven. En als wij die antwoorden niet geven, dan is het toch ook niet verwonderend dat mensen, jongeren met name, de kerk ook de rug toekeren. Dat ze zeggen, ja, hoor eens eventjes, als ik ook daar het antwoord niet vind op mijn levensvragen, op de vragen die er op mij afkomen vanuit de wereld. En zo zijn er heel wat kerken waar er geen catechisatie meer gegeven wordt, of dat er nog een handje vol catechisanten zijn. En dat baart ons, wij die toch nog wel een beetje vertrouwd zijn met al dit soort dingen, baart dat toch wel zorgen. Je wordt er een beetje moedeloos van. Is er nog wel hoop voor de kerk? De gemeente van Christus is zo buiten de tijd komen te staan, lijkt het wel. En daarom zijn er heel wat mensen die net zoals de Emmausgangers
Jeruzalem de rug toekeren. Teleurgesteld. Jeruzalem, eens was dat de plek waarvan Psalm 133 ook zegt van hier woont God zelf, hier wordt zijn heil verkregen. Dat Jeruzalem, die kerk, om het zo maar eens even te zeggen, wordt de rug toegekeerd. De secularisatie heeft zo ons in de greep gekregen dat de gemeente van Christus niet meer het schip is waarop je kon varen, maar meer het idee hebt dat het een zinkend schip is dat je zo gauw mogelijk moet verlaten. Zoals dus ook die twee Emmausgangers. Ze hebben het over alles wat er gebeurd is de afgelopen tijd. Nou, dat is heel wat geweest. Over de gevangenneming van Jezus. Over zijn veroordeling. Over zijn gang naar Golgotha. De kruisiging. Zijn dood en zijn begrafenis. Ja, en natuurlijk ook wat die vrouwen dan verteld hebben. Over een opstanding. Vrouwen die hebben gezegd dat Jezus weer levend gezien is. Dat zijn lichaam niet meer in het graf ligt. Dat hij verschenen is aan die en aan die. Maar wat zeggen die verhalen nou allemaal? Wat betekent nou een leeg graf? Is het geen vrouwenpraat, met alle eerbied gesproken? Want wat moet ik ermee? En zo zijn er ook heel veel mensen die vandaag zo naar de kerk kijken. De kerk die je dan altijd heeft gehad over, nou, dat kennen dan zeker de ouderen onder ons nog wel, over ellende, verlossing en dankbaarheid. Heidelberger Catechismus. Over het koninkrijk van God dat komt. En er wordt al zo lang door de kerk over gesproken. Maar hoe moeten we dat nou zetten tegenover dat we zien dat de kerk aan het verdwijnen is? In plaats van een plek van groei is het een kerkplek van neergang geworden. Weet u, die Emmausgangers die staan niet zo heel ver weg van ons. Dat zijn mensen zoals u, jij en ik. Wij leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar al die hoop is in de bodem geslagen. Leeg, teleurgesteld. Ze hadden zo gehoopt op dat wat de schrift ook allemaal zegt over de Messias. Over wat er bijvoorbeeld in de psalmen over hem gezongen wordt. Ik zelf heb mijn koning gezalfd, zingt daar de psalmdichter, op de Zion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik jullie bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einde der aarde. En jij zult ze breken en de volken breken met een ijzeren staf. Ze stuk slaan als een aardepot. Dat hadden ze meegekregen. Zo zou de Messias zijn. En ze dachten dat dit op Jezus van toepassing was. En ook op dat andere wat Psalm 72 dan bezingt. Hij zal de ellendigen van het volk richten. Hij zal de kinderen van de noodrustigen verlossen. Hij zal de verdrukkers, de ijzers verbrijzelen. En dan dachten ze aan de Romeinen. Wij hoopten. Ja, die hoop was levend geworden. En het was een hoop in een wereld vol spanning. Een wereld waar al zo lang naar uitgekeken werd. Al eeuwenlang was het die hoop. Op dat ingrijpen van God in een heilloze wereld. In een door en door verrotte wereld. Zo ervoeren die gelovige Joden dat. En generatie op generatie hadden ze die schrift bij zich en hadden ze er hoop met elkaar uitgeput. En ze waren er ook door staande gebleven. En als er dan ook wat tekenen kwamen die wat leken wat de profeten hadden voorzegd, dan werd dat ook nadrukkelijk. Kijk eens, daar werd het al door de profeten gezegd. De vervulling staat er aan te komen. Maar dan steeds werd die vervulling voor hun gevoel weer uitgesteld. Geslachten kwamen en geslachten gingen. Van vader op zoon werd deze hoop doorgegeven.
Vaders vertelden het aan hun kinderen en pakers en beppers aan hun kleinkinderen. Maar niemand kreeg het te zien. Ja, er waren dan wel weer steeds opnieuw ook weer moeilijke dingen, verdrukkingen, moeilijke tijden, benauwdheid, oorlog, ballingschap. Maar ze bleven hopen, ze bleven hopen. Het leefde voort, onuitroeibaar. En hoe kwam dat? Omdat in dat woord er een belofte klonk van de Heere God zelf. Dat geloofden ze. En daar hielden ze, ondanks alles wat ze om zich heen zagen, hielden ze daaraan vast. En dat woord, die belofte, dat is was net zoals het vuur dat het hout aansteekt. Zo werd door die woord, door dat woord, werd ook hun geloof steeds toch weer een stukje opgestookt. En soms was het een heel klein vlammetje geworden. Dan was het wel heel klein. Maar dan zongen ze het weer met elkaar. De Heer is mijn herder. Ik heb al wat mij lust. En dan dachten ze aan die grazige weide. Aan wat God allemaal aan beloofd heeft. Dat zou gaan gebeuren. En dan zeiden ze, ja, maar dat laten we niet los. Dat laten we niet los. Ja, hoop, dat is iets wonderlijks, hè. Dat mensen hoop hebben. En het is een hoop die blijft staan in een wereld. Tezamen met geloof en liefde. U kent het uit 1 Korinthe 13. Daar is zijn geloof, hoop en liefde. Hoop staat er tussenin. Zonder die beide kan de hoop niet. Allereerst het geloof. Het geloof dat God zijn woord houdt. Dat alles wat hierin staat, dat dat uit zal komen. Dat dat waarheid is. Dat je daarop kan bouwen. En dat God zijn belofte waar maakt. Maar het kan ook, hoop kan ook niet zonder liefde. Liefde die je doet geloven dat Gods aandacht en Gods genegenheid naar deze aarde toekomt. De liefde van God die we ultiem hebben gezien. Wij als christenen van 2026 ultiem hebben gezien in dat evangelie van de opgestane Heer Jezus. Die zichzelf gegeven heeft op het kruis van Golgotha. En tussen die beide, geloof en liefde, wakkert de hoop toch steeds weer aan. En weet u, in Jeruzalem was die hoop was heel erg gaan leven. Eindelijk leek het vervuld te worden. Eindelijk. Er staat in Romeinen 5 vers 14 dat de verdrukking werkt lijdzaamheid, de lijdzaamheid bevinding. Dat wil zeggen, wij hebben in de lijdzaamheid, in het lijden dat ons overkomt, hebben we in dat lijden, hebben we ervaren dat de Heere God er toch is. Dat hij trouw is aan zijn mens. Dat is een herkenbaar iets. Er zijn heel veel mensen die ook hier vanmorgen in de kerk, die persoonlijk ook wel een stukje lijden hebben gezien bij zichzelf of bij een ander. Die iemand moesten loslaten. Maar ze getuigen tot op de dag van vandaag. Als God er toen niet bij was, had ik het niet kunnen dragen. Maar de Heer is mijn herder. Zelfs al ga ik door het dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zit bij mij. Maar dat is hoop. Dat is hoop. Hoop die heel dichtbij komt. En zo was er in Israël, toen ze de Heer Jezus zagen en toen ze hem hoorden, toen was die hoop op de vervulling van de beloften was zo levend. Het was iets wat God hun ook gaf. Het is hoop wordt ons door God gegeven, komt uit God. Hoop, zo heb ik ergens gelezen, hoop is de schaduw van de vervulling. Dus dat moet u goed vasthouden. Hoop is de schaduw. Dus als u bij uzelf hoop ervaart, hebt, dan is dat de vooruitloper van de vervulling. U zult niet bedrogen uitkomen.
En dat dachten ze dus in Jeruzalem ook. Maar het is nu reeds de derde dag. En alle hoop is weggeslagen. Wat doen we nog in Jeruzalem? Wat doen we nog in de kerk? Wat hebben we nog hier te zoeken? Jeruzalem heeft een grote profeet gedood. Dat vertellen ze ook aan die vreemdeling die met hem meeloopt. Alle hoop is met hen begraven in Jeruzalem. Plek van heil. Nou, dat was het, maar het is nu een plek van onheil geworden. Ooit zei deze Jezus, wilt gij ook niet bij mij weggaan? Toen waren de discipelen gebleven. Maar deze twee discipelen, volgelingen van Jezus, hebben toch nu de rug toegekeerd. Ze zijn weggegaan vanuit Jeruzalem. En ja, dan hebben die vrouwen wel gezegd, wat zoekt gij de levende bij de doden? Maar ja, zij hebben het misschien gezien, maar wij niet. En daarom, vaarwel Jeruzalem, stad van de vrede, stad van God, het shalom, vaarwel. En ze keren terug naar Emmaus. 60 stadien, 6 is het getal in de Bijbel, dat is het getal van de mens, van de onvolkomen mens. De niet-heilige mens. Want 6 is net geen 7. Van de grote heiden Goliath wordt gezegd dat hij aan elke hand 6 vingers had. En dat hij aan elke voet 6 tenen had. 6, het getal van het onheil, van het kwaad. In het boek Openbaring kennen we het getal 666, u weet dat. Dat is het getal van de antichrist. Tegenover het 3x7, tegenover het volmaakte, het heilige. Het getal van God. Dus tussen de 6 en de 7 is het een hemelsbreed verschil. Mijlen ver tussen Jeruzalem en Emmaus. Ze hebben het vaarwel gezegd, Jeruzalem. Ze hebben het heil gezien, Jezus. Maar ze zien niets meer. 2 blinden keren terug, gedesillusioneerd naar huis. Niets meer van het leven te verwachten. Het is over en uit. 2 mensen met de rug naar Jeruzalem. Zoek het naar de zin en de samenhang van wat ze gezien hebben. Zoals ook heel veel jongeren, maar ook als je wat ouder geworden bent, ben je wel heel erg op zoek. Vindt u niet naar wat is nu de zin en in alles wat er in deze wereld gebeurt. En we weten het niet aan elkaar te rijmen. Een christelijk Amerika, ja, dat zeggen we dan maar. Ach, u kunt het zelf wel aanvullen. Een christelijke Rusland, een Poetin die zich met de kerk sterk verenigt. Wat is de zin? Je ziet geen verband meer. En eigenlijk zijn we net zoals die Emmausgangers. Ons geloof dreigt te sterven. Het is het einde. Wij geloven onze ogen meer dan onze oren. En ja, ze hebben het nog inderdaad wel gehoord van die vrouwen, over die opwekking. Maar het horen verliest het van het zien. Wie zich blind staart op wat er in de wereld gebeurt, kan geen visioen meer zien. Dat is een bedreiging voor ons als we heel erg sterk op onze ogen afgaan. Dan heb je geen oog meer voor het verschijnen van God in deze wereld. Van Gods aanwezigheid. Het is al de derde dag. Maar dan komt de Heer Jezus zelf. En plotseling, hij voegt zich bij hen. En hij gaat met hen mee. Willem Barnaert, die dat gezang 72 heeft gemaakt,
die zegt het zo: Gij volgt ons uit Jeruzalem en spreekt tot ons, zodat in uw stem, waar gij de schriften opendoet, het woord van de beginnen groet. Gij volgt ons uit Jeruzalem. Ver voordat wij mensen God zoeken, zoekt God ons. Ik keer hem de rug toe. Ik kan het niet langer meer zien. Ik verlies hem uit het oog. Maar hij verliest mij nooit uit het oog. Teleurgesteld gingen ze Jeruzalem uit. Ze hadden gehoopt dat hij het was die Israël zou bevrijden. En daarom zijn ze weggegaan. En daarom verlaten heel veel mensen ook vandaag de kerk. Afhaken, af. Ja, dat kan onverschilligheid zijn. Dat kan toch zoveel gegrepen worden door alles wat de wereld biedt. Maar het heeft vaak ook wel met teleurstelling te maken. Teleurstelling in die kerk die inderdaad geen antwoorden meer geeft. Wie kent ze niet uit de eigen kring? Ja, tot nu toe gingen ze mee en deden ze mee, maar teleurgesteld. En als je met ze praat, zeggen ze: ik vind God zo weinig in mijn leven. Ik beleef zo weinig aan mijn geloof. We hebben nog niet zo lang geleden Pasen gevierd. Maar weet je, vroeger dan kon ik het uitjubelen. U zij de glorie. Maar nu luister ik en verwonder ik nog wel eens een beetje dat zoveel mensen nog enthousiast kunnen zingen. Mij spreekt het niet meer aan. En dan denk ik van ja, opstaan uit de dood. Toch wel een heel raar verhaal. Je begint te twijfelen, hè? En ja, ook die toekomst van de wereld, dat maakt het ook niet dat ze nou er hoopvol op zijn. En zij ervaren hopeloos in hun eigen leven. En dat kunnen we als ouderen hebben, volwassen geworden mensen, maar ook onze jongeren hebben dat zeer zeker, herkennen dat ook wel. Van ja, wat doet mijn leven hier er nou eigenlijk nog toe? Ik zie het ooit allemaal gebeurd. Wat voor invloed heb ik daar nog op? Ik kan me ook aan mijn geloof niet meer optrekken. En daar zit ook best wel wat pijn in. Dat doet toch zeer, hè? Als je eerst nog zo enthousiast mee kon zingen, u zij de glorie hebt. En nu ben je een beetje toehoorder geworden. Een beetje een kijker die wat van afstand het wat mee beleeft, maar niet echt diep van binnen. En als je het zelf nog wel hebt, dan ben je bang voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Hoe zullen die nou, die zo anders in het leven staan dan jij, die niet opgevoed zijn, of misschien wel mee opgevoed, maar er nu niks meer aan doen, niet meer in de kerk komen, niet meer gevoed worden door het woord. Je ziet ze met pijn in het hart andere wegen gaan. Zal God ze nog bereiken? Gij volgt ons uit Jeruzalem. Als mensen de gemeente, de kerk verlaten, dan zijn ze nog niet buiten het bereik van God, van de opgestane. Gij volgt ons. Wij mensen worden opgeroepen om hem te volgen, maar wie niet volgt is niet buiten zijn bereik. Want hij volgt ons uit Jeruzalem. Mooi, hè? Mag u aan uw eigen kinderen denken? Aan uw broers en zussen misschien wel, die de kerk hebben verlaten, kleinkinderen. Hij volgt ons uit Jeruzalem. En hij spreekt ons aan ongedacht. Hij volgt ons en ook al spreekt het geloof mij niet meer aan, God spreekt ons wel aan op plekken waar we het niet meer zouden verwachten. Buiten Jeruzalem. En dan klinken er woorden die ons verrassen. Dan hoor je over een jongere die, zoals ik onlangs hoorde van een jongere, die in coronatijd zich echt van alles zo ongemakkelijk voelde. En naar een kerk die nog wel dienst hield op zondag, die daar naartoe ging.
en daar zo het evangelie hoorde, dat hij daarna besloot om zich aan te sluiten bij die gemeente en zich te laten voeden door het woord van God. En hij kwam tot een levend geloof in de Heer Jezus. Of misschien hebt u met stomme verbazing wel gehoord dat uw eigen kleinkind gaat nooit meer naar de kerk, de ouders eigenlijk ook niet, maar dat ze toch mee gaan doen, zijn gaan doen met een groepje die ja, bij de kerk hoort, een Youth Alpha, en daarin meedraaien. En ze zijn nog enthousiast ook. Gij volgt ons uit Jeruzalem. God verrast ons doordat hij ons en onze kinderen en kleinkinderen blijft opzoeken. Weet u, dat is eigenlijk ook het echte feest van Pasen. Pasen is dat je wordt opgehaald vanuit je ongeloof naar geloof. Niemand geloofde het. Als de opgestane zelf zich niet had bekendgemaakt, dan had het iedereen eraan voorbij geloven. Zelfs Maria. Ze dacht dat het de tuinman was. Maria, die samen met nog een andere zuster op zoek was op de paasmorgen, niet naar de levende, maar naar de doden. Ze had balsemspullen bij om de doden te balsemen. Ze hadden er niet op gerekend dat wat Jezus gezegd had, dat hij beloofd had, hij zou opstaan, dat het ook ging gebeuren. Het moest hen zelf aangezegd worden, Maria. Weet u, bij de Pasen hoort Psalm 139, de psalm die we aan het begin zongen. Gij volgt mij waar ik zit of ga. Dat is een psalm die altijd gezongen is bij de Paas, op de Paaszondag. En daar zit iets heel dieps in. Je bent geneigd om op de Paasmorgen te beginnen met: de Heer is waarlijk opgestaan, halleluja. Daar willen we vaak ook beginnen, hè, in die stemming. Maar we moeten er gebracht worden. Op de toonhoogte van Pasen. Mensen moeten worden opgehaald. Soms letterlijk. Anders is de toon van het paasfeest ons veel te hoog. Dan gaat het over ons heen en aan ons voorbij. Gij volgt ons uit Jeruzalem. Gij volgt mij waar ik zit of ga. Of sta om mij aan te spreken. In het begin riep God: Adam, mens, waar ben je? En nog altijd spreekt hij ons bij onze naam aan. Maria! God heeft het eerste woord en hij heeft het laatste. Voor wij ter wereld kwamen, riep hij ons reeds bij name. Zijn roep wordt nog gehoord. Zo zult gij ons terzijde gaan. Dat is mooi van Willem van Naar verwoord. Gaan, dat is mooier dan zult ons terzijde staan. Bij gaan, daar zit beweging in. Hij loopt met je mee, gaat met je onderweg. Hij is er niet een enkel moment, maar voortdurend. En ook al herkennen wij hem niet, gij zijt zo diep vertrouwd met mij. Overal en op al mijn wegen. Altijd weer komt gij mij tegen. En zo gaat die opgestane Heer Jezus met de Emmausgangers mee. En ze vervolgen hun weg en de schriften gaan open. Er worden opengelegd. Alles wat er op de profeten over hem gezegd wordt, dat gaat hij daar uitleggen. Wij hoopten, verleden tijd, ze dachten dat het voorbij was. En het is ook begrijpelijk, hoor, laat het duidelijk zijn. Je zou kunnen zeggen, de hoop is begraven op Goede Vrijdag. Bij de kruisiging, bij de dood, bij het graf voor de steen. De wacht bij de steen. Dood en hel hebben samen gezworen om de hoop ten grave te dragen. En ze schijnen erin geslaagd te zijn. 3 dagen hebben ze het rijk alleen gehad. Alles is stil om me heen geworden. Geen stem verheft zich tegen dit geweld.
De Heere ligt in het graf en is ter helle neergedaald. Al de hoop. Als de hoop het gevoel van mensen was geweest, dan was hij totaal geblust. Dat zagen we bij de Emmausgangers. Hoe die daar de vlam doofde. Wij hoopten. Maar God is genadig en goed. Want onze hoop is verankerd in God. Dood en hel kunnen hem niet houden en verslaan. Hij is Christus zelf en brengt door zijn macht de uitkomst. De profeten zijn verborgen, maar God maakt ze openbaar. Gaandeweg lopend naar Emmaus begint het langzaam te dagen. Ze wandelen niet alleen naar Emmaus, maar ze wandelen ook door de schrift. Zou God het werk dat hij begonnen is loslaten? Zou de eeuwige die tegen de duisternis riep licht, die Abraham uit Ur riep, die Jozef uit de put haalde, die zijn volk uit Egypte haalde, Jona uit de vis, Daniel uit de leeuwenkuil, de ballingen uit de ballingschap, zou deze herder zijn schapen vergeten? Zou deze vader zich niet over zijn kinderen, zijn zoon ontfermen? Over de zijnen ontfermen? En zo gaan ze op weg naar Emmaus. En dan gaat alles open. De schriften gaan open. De ogen gaan open. Het verstand gaat open. Harten gaan open. Waar eerst het graf al was opengegaan. Nederland. In Nederland verdwijnt de kerk, zo lijkt het. En wat zal er van overblijven tenslotte? Aan het einde van alle secularisatie. Aan het einde van al mijn twijfel in mijn hart. Dit houden we tenslotte met elkaar over. Dat is de opgestane Heer Jezus. Onovertroffen in liefde en waarheid. Aan het einde van al onze vragen. In al mijn twijfel, in al mijn weemoed. Komt Hij met mij meegelopen. En dat heeft Hij gedaan. En dat doet Hij nog steeds. En zo komt die ene jonge man die in de coronatijd die kerk binnenwandelde, wordt uiteindelijk een beleidend lidmaat van een gemeente. En zo wordt, zo bidden wij onze kinderen, onze kleinkinderen, door wat dan ook, door een groep mensen om hen heen, komen ze en zeggen ze: uiteindelijk heb ik Jezus nodig. Hij is de vervulling van heel mijn leven. Hem wil ik dienen. Hem wil ik volgen. En dan komen ze uiteindelijk ook in de kerk. Want wat gebeurt er bij die Emmausgangers? Ze zeiden: was ons hart niet brandende in ons. En zij keerden terug naar Jeruzalem. Terug naar de kerk. Die kerk waar elke zondag wordt gezongen ter ere van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die kerk die ons voedt in dat soms wankele geloof. En die zegt: je mag overeind blijven staan en God laat jou overeind staan. Want Hij is het die trouw is aan zijn woord en zijn beloften waarmaakt. Daar waar jij bidt, uw koninkrijk komen, daar wordt dat gebed verhoor

verhoord op zijn tijd. En daar in de kerk breken we met elkaar het brood. En gaat de beker met de wijn rond. En dan zeggen we, mijn Heer Jezus is mijn een en al. Door zijn bloed ben ik gereinigd en ik een waar kind van de hemelse Vader geworden. Wat goed, wat mooi, wat fijn dat u als volwassene ouderen, maar ik denk ook aan die paar jongeren die hier vanmorgen in de kerk zitten. Wat goed dat jij er bent. Hier krijg je werkelijk dingen mee waardoor je overeind kan blijven. Waardoor je de hoop niet zal kwijtraken. Wij geloven het. En de Heer zal het vervullen. Al die beloften die er staan in zijn woord. De kerk bidt, weet je. Wanneer ons dan de avond wenkt, de schaduw van ons leven lengt, wees onze laatste reisgenoot een metgezel in alle nood. Een metgezel tot in de dood. En dat zal de Heer zijn. Hij die de Heer is over de dood en het leven. En zo kunnen wij vanmorgen in alle overtuiging met elkaar zingen. Zie hem verschijnen, Jezus onze Heer. Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

We gaan samen de Heere God danken. U mag gaan zitten. En voordat we dat gaan doen, heb ik namens de kerkraad een paar mededelingen voor u. Tijdelijk is opgenomen in het zorgpension in Dokkum zuster Jeltje de Vries, de Vries van de Varstritte, nummer 2. De bloemen gaan met een groet van ons allen naar zuster Rennie Hoeksma. En verder zijn hopen op 7 mei, komende 7 mei, broeder en zuster Venema Deunk, 40 jaar getrouwd te zijn. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen ook voor de toekomst. Verder wordt ook nog meegedeeld dat zuster Marie van der Heide Westra van de Bruggelenkamp 155 een hersenbloeding heeft gehad. Ze lag in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis. Ze is aan de beterende hand, maar heeft nog een lange weg te gaan. We zullen uiteraard voor de zieken bidden. Laten we samen naar de Heere God toe gaan. Trouwe Vader in de hemel, wij willen u danken. Dank u dat u ons volgt, dat u vertrouwd met ons bent, met ons zitten en ons staan, met ons gaan, waar we ook zijn. U bent bij ons, u volgt ons. Daar danken wij u voor. Dat vinden we een geweldige bemoediging en er zit ook zoveel hoop in. Heren, u laat niet los wat uw hand eenmaal is begonnen te doen. En dat mogen we geloven voor onze kinderen en onze kleinkinderen die gedoopt zijn. Toen hebt u uw hand al naar hen uitgereikt en u blijft dat blijven doen. Blijft dat doen en u blijft trekken met koorden van liefde. Dank u wel, Vader. En Heer, wij willen u ook bidden, wil ook ons gebruiken om iemand weer te vertellen uit de schriften. Om ook gewoon in te laten zien vanuit ons eigen leven wat het betekent om dicht bij u te zijn. Om u te kennen. Ook door de diepe dalen die het leven kent. En die kennen we. We zijn in die zin niet blind voor wat er allemaal om ons heen gebeurt. En we vinden het best een hele donkere tijd. Maar wij hebben hoop. Want u bent onze opgestane Heer Jezus. En u volgt ons waar wij ook zijn. Dank u wel daarvoor, heren. En wij willen u ook vragen dat dat ook tot een stukje troost mag zijn. Een stukje rust mag geven aan al die bezorgde ouders en pakers en beppers. Al die mensen, ook als kerk zijn we er bezorgd om. En we staan bij het wijs van spreken, staan we bij de voordeur. En kijken we als die vader uit om de verloren zoon en dochters die de kerk de rug hadden toegekeerd. Om die weer binnen te halen, welkom te heten. Heer, niet met verwijten, maar juist van wat heerlijk dat je er weer bent. Wat goed dat je het bij de hemelse vader zoekt. Ja, Heer, laat zo ook uw gemeente, ook hier in de Westerrijn, ook daar waar wij, ieder van ons, ook die mensen die thuis meeluisteren, verbonden vast zijn ook aan een eigen gemeente. Heer, dat elke gemeente zo'n plek mag zijn van de wachtende vader. Heer, en dat er iets van uit mag gaan. We willen u danken voor onze jongeren. Onze jongeren die nog wel meedoen. Die ondanks alles wat er aan hun trekt hier dan toch vandaag zijn. Of anders hier wel zijn. Heer, en wij danken u voor hen. En we willen u ook bidden. Geef hen veel mooie, lieve mensen om hen heen. Die hen ook helpen om te blijven vasthouden. Om het goede te zoeken. En Heer, geef ons ook iets weer van de vrijmoedigheid van de Heilige Geest. Om toch in een aantal zaken ook heel duidelijk te zijn. Zo spreekt de Heere. Want we hebben het met elkaar nodig. Een stukje hou vast. Een stukje de weg met elkaar gaan. En niet ieder maar zijns weegs. Niet als los zand. We hebben elkaar nodig om het pad te volgen. Het smalle pad naar u toe. Ja, Heer, zo bidden we u voor de kerk en bidden we voor elkaar. En we danken u dat we hier een gemeenschap mogen zijn van broers en zussen rondom de Heer Jezus. En dat betekent dat als er één lid leidt, leiden alle leden. En dan zijn we er ook voor elkaar. Dan bidden we voor elkaar. En zo bidden we deze morgen voor zuster Jeltje de Vries van de Varstritte, die is opgenomen in het zorgpension. En wij bidden u voor zuster Marie van der Heide Westra,
Ze heeft naar iets meegemaakt. Gelukkig nu weer thuis. Heer, wilt u bij haar zijn? En ja, voor zover het ook in uw weg ligt, herstel geven. En geef vooral, Heer, dat ze de moed niet verliest, maar dat ze hoop heeft. Zo bidden we u voor alle zieken, mensen die zich alleen voelen. Heren, omringt u hem met uw goedheid en uw genade. En als we die goedheid en genade ook daadwerkelijk in ons leven proeven, zoals broeder en zuster Venema Deunk, die binnenkort 40 jaar getrouwd zijn, dan willen we u daar ook voor danken. Danken dat we zo lang bij elkaar mochten zijn, als man en vrouw elkaar mochten aanvullen. Danken dat zij ook hier bij deze gemeente horen. En ja, Heer, wij bidden u ook voor hen. Ga ook verder met hen mee en zegen hen. Vader in de hemel, we willen samen u ook danken. Dat we een hele mooie Keningsdag hebben gehad. Dat we het heel Nederland in Dokkum de koning en de koningin mochten ontvangen. En dat het allemaal mooi is verlopen. Dat er een goede sfeer was. En dat het echt een oranjefeest is geworden. Heer, we danken u voor de zegen die daarvan uitgaat. En ja, met Psalm 72 bidden we u ook dat door de koning heen het land gezegend wordt. En we weten het, ons land, we hebben een koning en koningin, maar uiteindelijk bidden we daarmee dan ook voor onze regering en voor allen die verantwoordelijkheid dragen. En we dragen hen ook aan u op en bidden om wijsheid, dat ze ervoor zorgen dat ons land een stil en gerust leven kan leiden. En zo, Heere God, komen wij deze morgen tot u om u te danken. En om u te bidden, om samen deze wereld ook aan u op te dragen. Heer, ontfermt u zich over haar. En Heere, roep er nog velen. Trek nog, ga met velen mee. En Heere, dat we samen als uw kerk een gemeenschap blijven. Waarin de hoop nooit zal verdwijnen. Ja, pas zal verdwijnen op het moment als alles vervuld is. Want dan is er geen hoop meer nodig. Dan is het aardse leven goed, omdat wij u ontmoeten. U zij de glorie, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nog de gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen wij ons slotlied. En dat is ja, een beetje wonderlijk misschien, maar het past er heel goed bij met alles wat we gehoord hebben. Het is het lied Op U, Mijn Heiland, Blijf Ik Hopen. Na de collecte zingen we die.

We mogen de zegen van onze God ontvangen, dat beantwoorden met gezang 425. Maar ik denk dat het goed is om ook ons verbonden te weten met ons koningshuis en met ons land. Is het ook goed om daarna het Wilhelmus met elkaar te zingen, het eerste en het zesde couplet daarvan. Maar nu eerst open voor ons voor de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven een ieder zijn vrede.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Grand Prix van Miami begint vandaag 3 uur eerder vanwege dreigend extreem weer. De organisatie samen met de FIA heeft dat besloten om zware onweersbuien te vermijden en de veiligheid te garanderen. Voor ons betekent dat dat de race niet vanavond om 10 uur, maar om 7 uur te zien zal zijn. Een kleine Franse brouwer moet stoppen met zijn bier John Lemon na een klacht van Yoko Ono. Zij vindt dat de naam te veel lijkt op haar overleden man John Lennon en beroept zich op merkrechten. De brouwer mag nog wel zijn bestaande voorraad verkopen en daarna verdwijnt het bier uit de schappen. In het centrum van Hogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonkheer de Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Dan nog het weer. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en trekken buien over het land. Vooral in het noordoosten kunnen ze stevig zijn, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt 17 graden aan de kust en lokaal 24 graden in het oosten. Vanavond vallen er verspreid buien met kans op onweer en mogelijk mist op de Wadden. En tot zover het nieuws.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidjerk.
7: It's getting hot in here.
8: Wat is zo, jong?
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
11: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
10: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
12: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
13: en Opel.
14: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
12: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
6: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
7: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Dit is RTV NOF.
9: Mijn no, Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Het is begin mei en dat betekent dat wij binnenkort weer onze nationale dodenherdenking hebben. We gedenken dan de doden die gevallen zijn voor de bevrijding van ons land. Maar ik weet niet hoe het u vergaat. Ik denk ook steeds meer aan al die dode mensen die vallen in de huidige conflicten in het Midden-Oosten en in Oekraïne. En dan gaat het vaak om gewone mensen die leuk willen leven en hun kinderen willen opvoeden, maar die de hele dag moeten schuilen voor de bommen die op hun kop vallen. Ik heb muziek uitgezocht die een beetje in de sfeer van die doodherdenking past. En ik begin met een canzona uit de muziek die Henry Purcell componeerde voor de begrafenis van koningin Mary Stuart in 1664.

Een compositie die heel goed past bij deze sfeer is de derde symfonie van Hendrik Mikolaj Gorecki. Deze symfonie heeft de bijnaam Symfonie van de Klaagzangen. Hij componeerde het stuk in de jaren 70 van de vorige eeuw, maar het werd pas heel bekend toen het in de jaren 90 werd opgenomen door de London Sinfonietta onder leiding van David Sinman, met medewerking van de sopraan Dawn Upshaw. Die cd werd werkelijk een hit die eigenlijk op nummer 1 kwam van de hitlijsten. En dat is wel een heel bijzonder voor dit op zich vrij sombere werk. Die Gorecki had een experimentele manier van componeren, maar met dit stuk keerde hij eigenlijk weer wat terug naar de klankwereld van de middeleeuwse muziek, met langere, sombere lijnen. En in het midden van het deel werkt hij toe naar een sopraan die een klaagzang zingt van een moeder die in de oorlog haar zoon als soldaat is verloren. Het is een compositie uit 3 delen, waarvan het eerste deel ongeveer een half uur in beslag neemt, maar ik wil het u graag integraal laten horen. Het lento uit de Symfonie van de Klaagzangen van Hendrik Gorecki.

En zo lost als het ware de muziek op van dit eerste kanonachtige deel uit de Symfonie der Klaagzangen van Gorecki. Bij plechtige gelegenheden kan de muziek van Johann Sebastian Bach soms aanvoelen als balsem voor je ziel. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik het tweede deel uit zijn Concert voor twee violen, strijkers en continuo, dat ik u nu graag laat horen in de uitvoering van I Musici, met op viool Federico Agostini

In zijn 15e en laatste strijkkwartet brengt Dmitri Sjostakovitsj al zijn ellende die hij ondervonden heeft in zijn leven tot uitdrukking. Het is een stuk wat bestaat uit 6 adagio's, 6 langzame delen, waarvan het eerste is getiteld Klagzang, Elegie.

Ik sluit af met de muziek van Purcell voor de begrafenis van Queen Mary. Op 4 mei ben ik 2 minuten stil. Jij toch ook?

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijden hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeestje mij in beëining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
8: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
7: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
6: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
7: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
8: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
9: De pannenkoektrein!
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Bakken? Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij droneaanvallen in de Oekraïne zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. De aanvallen troffen meerdere plekken in het land terwijl de gevechten aanhouden. Tegelijk claimt Rusland dat het de volledige provincie Luhansk heeft veroverd, maar dat kan niet onafhankelijk worden bevestigd. Beide landen spreken elkaar tegen over de situatie aan het front. Een Duitse denktank waarschuwt dat een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie kan uitmonden in een recessie. De aanleiding zijn de plannen van president Trump om importheffingen op Europese auto's flink te verhogen. Volgens economen kan dat de economie zwaar raken, vooral in Duitsland. Escalatie van het conflict zou grote gevolgen hebben voor groei en werkgelegenheid. Israël heeft de inwoners van 11 dorpen in Zuid-Libanon opgedragen om te vertrekken. Volgens het leger volgt het evacuatiebevel op aanhoudende spanningen en beschuldigingen dat Hezbollah het bestand schendt. Burgers moeten naar veiligere gebied trekken terwijl de situatie in de grensregio verder verslechtert en de kans op nieuwe aanvallen toeneemt. De gesprekken over de overname van de staaldivisie van ThyssenKrupp zijn voorlopig stilgelegd. Het Duitse concern en het Indiaanse Jindal Steel kwamen er samen niet uit, onder meer door de veranderde marktomstandigheden en financiële vraagstukken. ThyssenKrupp ziet inmiddels weer meer kansen voor de staaltak en blijft inzetten op verzelfstandiging. Dan nog het weer. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en trekken buien over het land. Vooral in het noordoosten kunnen ze stevig zijn, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt 17 graden aan de kust en lokaal 24 graden in het oosten. Vanavond vallen er verspreid buien met kans op onweer en mogelijk mist op de Wadden. En tot zover het nieuws.
16: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
17: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl.
19: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
17: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
18: TD Noord uit Jesternijtjerk.
20: It's getting hot in here.
21: Wat een sto, jong.
20: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel nog van aan.
21: Oh?
20: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
24: Ik twijfelde over mijn gehoor.
0: Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
25: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
26: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
25: Schitterend!
27: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
25: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreams.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelender blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met de polka Sekulanka in de uitvoering van Kapela Stone Tjanka. De muzikanten hebben allemaal een opleiding aan het conservatorium genoten en komen uit Zuid-Moravië. En dan vervolgen we met een polka waarin een belangrijke vraag de hoofdrol speelt. Deze vraag is ook meteen de titel van de toch wel wat ondeugende polka. Waarom wilst du mich nicht küssen?

heb eigenlijk geen antwoord gehoord op de vraag waarom zij hem niet wil kussen. Maar als geliefde afscheid van elkaar moeten nemen, om welke reden dan ook, dan neem je elkaar natuurlijk toch in de armen. Vooral om de pijn van de naderende scheiding zo lang mogelijk uit te stellen. In de volksmuziek wordt vaak vertolkt over het verleden. En het ging er in vroegere jaren in het midden van Europa vaak niet rooskleurig aan toe. Er werd veel gestreden, waardoor de jonge mannen gedwongen waren om als soldaat afscheid te nemen van hun ouders en geliefden. Zoals de Zuid-Moravische blaaskapel Zadovjatsi ten gehoor brengt in hun wals. Als geliefden gescheiden worden, atse jekno potkame. Thank you.

Jaromír Vejvoda is een van de Tsjechische componisten wiens werk door Ernst Mosch tot leven is gebracht in West-Europa. De polka Die Zeit vergeht is oorspronkelijk geschreven door deze Jaromír Vejvoda met de Tsjechische titel Ještě tu posledný. En later heeft Frans Bommel dit gearrangeerd en kwam er een Duitse liedtekst op. Zoon Jozef Vejvoda stelde opnieuw de Vejvoda Capella samen en speelde deze vol met de succesnummers van zijn vader, waaronder dus de polka Ještě tu posledný.

Ja, de titel van de volgende polka, Pod jedno strecho, betekent onder één dak. En dat doet me eraan denken dat bijna onder één dak, hè, want een paar straten verderop in Hurdekeriep, in het hotel, werd er door de koninklijke familie een overnachting geboekt. En dat is ons volledig ontgaan. Maar gelukkig waren er nog wel veel mensen uit Hurdekeriep die de koninklijke familie eerst ingeleiden en later weer uitgeleiden hebben gedaan. Op een feestelijke manier. En is alles heel leuk verlopen. Eigenlijk best wel jammer dat we dat niet in de gaten hadden, maar we hebben er niet minder om geslapen, hoor, tot uw geruststelling. We gaan genieten van Pod jedno strecho.

Je gaf me rode rozen in mei. Je zei dat je binnenkort van mij zult zijn. En nu staan de herfstkrokussen al in bloei. Maar ik ben nog steeds alleen. Ik kan je alleen strelen in mijn dromen. Denk aan mij. Ik ben voor altijd van jou. Nou, een liefdesgedicht van deze strekking is in de juiste handen bij Ernst Morsoen, zijn Oorknaal Eeklende Muzikanten, waar romantiek in combinatie met heimwee en verlangen zo treffend tot uitdrukking wordt gebracht. Zoals in de wals: Du kaapst in mai meer rode rozen.

Nou, en de polka waar we nu naar gaan luisteren heeft de Tsjechische titel Karlitsku Muj. Karlitsku betekent Karel, Kareltje eigenlijk. Hè? Want er staat een koetje achter, hè? Karlitsku. Maar het leuke van deze Tsjechische titel is dat er ook Duitsstalige titels van zijn. Niet één, maar twee. Want de ene klinkt als Nimm meine Hand, hè? Dus neem mij bij de hand. En de andere is Führ meine Schat. Nou spreekt dat allemaal voor zich en dat lijkt dan heel erg over romantische liefde te gaan, maar de Budzecka Kapela die weet het ondeugende karakter van deze polka goed over te brengen. Hè? Karel, Kareltje, die wel trouw belooft, maar verder, ho maar, in Karlitsku Muj.

De dames in het lied, hè, Talits Kumui, nou, die zijn in zekere zin best wel gecharmeerd van Karel. Maar om nu al zijn trouweloosheid zomaar voor lief te nemen, dat waren ze zo 1, 2, 3 in het lied niet van plan. Zulke dappere dames moesten er meer zijn. Zo wordt vertolkt in de polka, ja, zo een medel wie doe.

Nou, ik kan me voorstellen dat je deze spannende, moeilijke tijden wel eens even wilt ontsnappen. En dat gaan we doen samen met Slavko. Slavko Avsenik met een overkraaiende muziek uit Slovenië. En het is een prachtige titel waar we even kunnen wegdromen van al die rare dingen die in de wereld gebeuren. En dat doen we met het nummer Träume und Wünsche.

De Zuid-Boheemse componist en oprichter kapelmeester van Blaaskapel Vezelka, Ladislav Kubeš, componeerde de wals Mooi Česká vlast. En ieder jaar, als het officiële gedeelte van zijn tweedaagse blaaskapellenfestival Kubešova in het Tsjechische plaatsje Soboslav voorbij is, dan komen alle muzikanten die hieraan hebben deelgenomen naar voren om gezamenlijk het festival af te sluiten met deze wals. En in deze wals, Mooie Česká vlast, daarin worden alle mooie dingen van Tsjechië, de prachtige landschap, het gemoedelijke leven, de lekkere wijnen. Nou, noemt u maar op, het hele folklore wordt daarin tot uitdrukking gebracht. Deze keer van Blaaskapel Kalanetska. Mooie Česká.

Nou, Dirk en ik hebben natuurlijk vele festivals in Tsjechië bezocht en steeds viel ons het enthousiasme op van het publiek die van jong tot oud op de stenen vloer aan het dansen waren en de muzikanten die met tomeloze energie de vastgestelde speelduur bij ieder optreden weer overschreden, zodat het volledige programma stevast tot in de kleine uurtjes uitliep. Liefde en muziek, de perfecte combinatie om ons in schwung te brengen. Dat wordt vertolkt in de polka Liebe und Musik.

Nou, de vertaling van de volgende titel is Voor mijn dochter. Stijn Jakorski, hij is de oprichter van Blaaskapel Gloria uit Zuid-Moravië. En hij componeerde deze titel voor zijn dochter, waar hij terecht apetrots op is. Hoe zij de optredens en alle concerten van haar vaders Blaaskapel presenteert met zoveel charme, daar kom je gedurende hun optreden, of je wil of niet, toch van onder de indruk. We gaan luisteren naar Blaaskapel Gloria met de polka Pro Moi Geru.

vervolgen we nog even met een iets rustigere wals. Moetie's Lendler. Nou, het woord moetie is gevallen. En u weet dat de tweede zondag van de maand mei is het altijd traditioneel moederdag in Nederland. Dus misschien deze Lendler op zijn plaats. Moetie's Lendler.

Talloze walsen, polka's en marsen van de Tsjechische componisten zijn door Ernst Mors gearrangeerd, hè, zeg maar zodanig bewerkt, met de bedoeling dat deze oorspronkelijke boheemse muziek nog beter in het gehoor zou komen te liggen bij de West-Europese luisteraar, om zodoende meer bekend en geliefd te worden. De titel Du mein Liebling, die we in de Duitsstalige versie kennen, dat is zo'n bewerkt stuk. De oorspronkelijke Tsjechische titel is Nano Nano, die in Blaasmuziek im Herzen wordt vertolkt door de Moravische Blaaskapel Strahovanka.

De originaal Staropratska muzikanten, die hebben ook een ondeugende polka in hun repertoire. En de vertaling van die polka die luidt Als de ooievaars vliegen. En dan natuurlijk bedoeld in de aloude symbolische betekenis Litaïk naam Tsapi. En later maken we natuurlijk even plaats voor het nieuws en zijn we daarna graag weer bij u terug met nog een uur blaasmuziek in mijn herzen. Dus blijf luisteren.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
3: Ja?
2: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
8: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
7: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
8: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
9: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
13: RTV NOF, Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de diplomatieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. De voorzitter van het Duitse IFO-instituut waarschuwt dat Duitsland in een recessie kan belanden als de Amerikaanse importheffingen uitmonden in een handelsoorlog. President Trump wil de tarief op Europese auto's verhogen naar 25%. Vooral de Duitse auto-industrie wordt hierdoor geraakt. Volgens economen is snel overleg nodig om verdere schade te beperken. Oekraïne heeft opnieuw de Russische olie-industrie aangevallen en daarbij twee olietankers geraakt in een haven aan de Zwarte Zee. Volgens president Zelensky zijn de schepen niet langer inzetbaar. De tankers maken deel uit van een schaduwvloot om sancties te omzeilen. Met de aanval probeert Oekraïne Rusland economisch verder te verzwakken. En de redding van bultrug Timmy heeft geleid tot discussie binnen het reddingsteam. Er is oneenigheid ontstaan over het moment van vrijlating en de gekozen aanpak. Eerder klonk ook kritiek van experts, omdat de ingreep te zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. Hoe zulke reddingsacties in de toekomst moeten verlopen, blijft voorlopig een punt van discussie. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een stoo, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
20: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
19: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it.
3: Jan Cooks for You. Dat is catering.
16: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
21: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
16: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
22: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
23: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gain.
24: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
23: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
24: tdnoord.nl.
25: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
26: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
24: TD Noord uit Jesternaidscherk.
27: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
28: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: Nou, bentjes, de keer wat dan je?
30: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
29: Schitterend!
31: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ook voor onderhoud, bestritting en riolering.
29: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
32: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
33: Baas van Zitcomfort, voor een noffelijke, relaxed.

Nou, wat een romantische walszaak, Mirjé den Taak. Zo aan het begin van het tweede uur van Blaasmuziek in Herten. Welkom terug bij ons muziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. En u weet, het is een afwisseling van Ekelender, Beumische en Merische polka's en walsen. In de volgende polka horen we goudvinken fluiten. Ja, het is sowieso een beetje een tongbreker hoor. Want goudvink, dat is in het Duits een dompfaf. En fluiten is pfeif. Ja, dus de wenn der dompfaf pfeift is als de goudvinken fluiten. Nou, en goudvinken, dat heb ik eventjes opgezocht, maken een uniek, zacht, fluitend djoe-djoe geluid. Nou, eens even kijken of we dat kunnen herkennen in van het blaasorkest Elmar Wolf, Undinooi en Ekelender. Want die laten horen hoe dat klinkt in de polka Wenn der Dompfaf Pfeif.

Nou, er werd wel mooi gefloten, maar het leek totaal niet op wat ik hoorde, hoor. Op Wikipedia was dat, geloof ik. Het was beslist geen goudvink, maar wel heel mooi natuurlijk, hè, van Elmer Wolf, die Neuen Ekelender muzikanten. Die Elmer Wolf, die heeft ook bij Ernst Mosch gemusiceerd, hè, want daar was hij van 1975 tot 1986 trombonist bij de Ekelender muzikanten. Maar daarna, in 1989, richtte hij zijn eigen blaasorkest op. En dan werd het dus Elmer Wolf und die Neuen Ekelender. En van hun gaan we luisteren naar de Böhmische wals Sehnsucht nach der Heimat.

Nou, dan hebben we nu een opname van een polka met de titel De Vrolijke Veertiger voor u klaarstaan. Nou, deze vrolijke klanken worden geproduceerd door de muzikanten van het blaasorkest Hans Grisot en zijn Egeländer Kapelle, Der Fidele Vierziger.

Nou, en dan gaan we ons nu onderdompelen op de klanken van een mooie wals. Ook van dit orkest trouwens, van Hans Criso. En trouwens, dat moet ik nog eventjes bij vertellen. Hans Criso is trompetist en hem werd met de Beumische muziek met de paplepel ingegoten. Zijn vader was afkomstig uit Zuid-Bohemië en zijn moeder uit Midden-Slowakije. En op 10-jarige leeftijd leerde de kleine Hans al trompet spelen. En al snel speelde hij in diverse bekende blaasorkesten mee. En enkele van de muzikanten van zijn blaaskapel nu, die musiceerden al onder Ernst Mosch, hè, en zijn lid van de blaaskapel Guido Hen und seine Böhmerländer blaasmuziek. Samen met het zangerspaar weet dit orkest de Böhmische muziek overtuigend te vertolken, zoals in de wals Im Bederdreieck.

Nou ja, zoals we alle weten is de vakantietijd aangebroken natuurlijk. En er zijn toch weer heel veel mensen, ondanks de enorm hoge benzineprijs. Het gaat me toch op reis. En dan in die verre oorden, dan ontmoet je ook, als het een beetje mee zit, nieuwe mensen die je vrienden worden. En ja, dan is het na 3 weken vakantie, is het dan toch weer even moeilijk om afscheid te nemen. En dan zegt men toch, dat zegt de Slavko tenminste, van bis bald, lebwohl, mein lieber Freund.

In het nieuws en de talkshows op de Nederlandse televisie, dan wordt vaak het onderwerp wolven en de overlast die deze dieren in Nederland veroorzaken besproken. Maar de volgende polka, die gaat over de gangen die de vossen ondergronds gaven. Hè? Het is de Fuchsgraben-polka, maar we gaan luisteren naar de Ekelender muzikanten die tegenwoordig onder leiding staan van Alexander Woerts, de opvolger van Ernst Hoeter, die bij de Ekelender muzikanten weer de opvolger was van Ernst Mosch, Fuchsgraben Polka.

Nou, onze vriend Corné, die wilden we toch eens even in het zonnetje gaan zetten. Want het is een enorm trouwe luisteraar van ons programma. Hij reageert ook iedere keer even op ons programma. Dat is voor ons natuurlijk prachtig. Dan weten we zeker dat we dus één luisteraar hebben. En het vorige nummer was dus eigenlijk ook voor Corné bestemd. Maar dus we willen nog een keer extra doen. En we zeggen dan erbij: zaag, dankeschön, mit rote rozen. En dat is ook van Ernst Hütter.

Nou, dan vervolgen we met een polka met de titel Pro Mirafon. En Mirafon is wereldwijd gezien een van de grootste muziekuitgevers en blaasinstrumentenfabrikant. Het bedrijf is gevestigd in Tsjechië bij het plaatsje Kraslice. Het wordt de vlotte polka van het Böhmische blaasorkest Veselka Pro Mirafon.

Nou, de eerste rozen die bloeien meestal eind mei, hè, of begin juni. Maar tegenwoordig hebben we zulke warme lentes dat waarschijnlijk gaan die rozen vast wel eerder bloeien. Dus met Moederdag dan hebben we rode rozen. In ieder geval mooie, schöne rozen. Dat vertolken de muzikanten van Veselka.

dan gaan we ons nu onderdompelen in de klanken van diverse bekende Ekelender-composities van Ernst Mors. Weer zien die Ekelender-muzikanten, Rauschende Birken, Egerland Heimatland, Böhmischer Wind, Biesbald auf Wiedersehen. Ze komen allemaal voorbij in deze potpourri van het blaasorkest Ernst Hutter met zang van het in Duitsland bekende zangduo Marianne und Michael. Deze potpourri heeft als titel Auf den Spuren von Ernst Mosch.

Nou, dat is inderdaad vaak de titel van het allerlaatste nummer die we tijdens een concert van een blaaskapel beluisteren. Biesbald auf Wiedersehen. Maar nog niet nu hoor, bij Blaasmuziek im Herzen gaan we vrolijk verder met het blaasorkest Neue Böhmische Blaasmuziek onder leiding van Roland Kohler. En de aansprekende klanken is van een mars en de titel daarvan is Mit Elan.

Denk je dat je de ware liefde hebt gevonden, blijkt het alleen maar een korte romance te zijn. Mooi vertolkt in de wals Eswar Noor Aynur.

met de klanken van de volgende polka van de Obermüller Muzikanten laten we onze voorjaarskriebels even de vrije loop. Frühlingsgedanken.

Ja, beste luisteraars, we hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Hertsen. Volgende week maar weer. Maar voor nu nemen we afscheid op de klanken van de polka Ich und mein Leben. En zeggen op zijn Tsjechisch gedag, nas gledano!

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeeske mij in beëining.
7: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: WOQS.nl, de specialist in maken stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
10: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. De politie onderzoekt of een grote brand bij een dessertbedrijf in Ermelo is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit op een industrieterrein en verwoestte het pand volledig. Volgens de politie wordt een misdrijf niet uitgesloten en zijn onder meer camerabeelden bekeken. Of er al verdachten in beeld zijn, is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de diplomatieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. En Oekraïne heeft opnieuw de Russische olie-industrie aangevallen en daarbij 2 olietankers geraakt in een haven aan de Zwarte Zee. Volgens president Zelensky zijn de schepen niet langer inzetbaar. De tankers maken deel uit van een schaduwvloot om sancties te omzeilen. Met de aanval probeert Oekraïne Rusland economisch verder te verzwakken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
11: It's getting hot in here.
12: Wat een stoo, jong.
11: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
12: Oh?
11: Ja, van het gas.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
14: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
15: Fortibox.
11: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
13: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
17: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl.
19: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
20: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
19: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
17: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
18: TD Noord uit Jesternaidskerk.
0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
21: Wij onderhouden
22: en verkopen
21: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
22: in Ford
21: en Opel.
24: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
25: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
24: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
27: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
26: Zo, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
27: Kabel Noord, dat is goed voor elkaar.
28: De pannenkoektrein!
29: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
28: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
30: Bakken? Zullen we even op een stoel?
31: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhartij.
30: Baasmazitcomfort.nl.
32: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
9: Dit is RTV NOF.
33: My No Gospel.

Blowing in the Wind, dat weer de Exodus Road Band. Goeiemeetje, welkom, fijn dat je er van een beetje bij bent. Doe jij naar Gospel Time. Mijn naam is Tjerkje Broersma. En eigenlijk ik wel weer, ik riet je naar de studio van een beetje. Ik dacht, vorige week Jonne heb ik een historische uitsturing. De laatste op een meentje Jonne. En van een beetje is het eigenlijk weer een heel historisch moment. Want er is van nou op een snijden beetje weer Gospel Time. Want hier alleen haak ik nog een liedskoftje meewerken aan een Gospel Time op snijden. Vijf maart het hier en dien. Toen ga ik nog een liedskoftje om een twee weken dien. En ja, toen kwam er een programma in plak voor de allerliedste band. Maar van een beetje is er weer Gospel Time op een snijden beetje. En ik ben er van een beetje tot 4 uur. Heel bijzonder. Ja, ik hoop dat je er gewoon van genieten van een beetje weer. Ik ga wat nieuw materiaal onderschaft wat ik in het tussen 3 en 4 broeken zeel. Dat is materiaal boekjes van Spurgeon. In het tussen 4 en 5 dan begin ik gewoon wat ik 2 uur ook al die dier. Zeg ik wat er in agenda zit. Nijzoer is valt de broers en zussen. En weer een bemoediging. En in het 2e deel dus een verhaal van Spurgeon. Muziek eromheen. Ik heb psalmen mijn naam. En voor dit eerste uur tussen 2 en 3. Dan begin ik verder wat ik... Ja, de menjon ik altijd al die... Maar het vertellen over de vertellingen verder over het heilige verhaal verteld voor het Friese volk. Dat al jaar in Gospel Time op deze snijn 3 mei, de eerste snijn dat er weer Gospel Time is. En ik hoop weer een mooie uitsturing van de meidje. Mijn prutte muziek, bemoedigende biatskip en actuele dingen. Ik reed hierheen en vlak voor de westerheen. Ja, er stond een gwas op het dik. Grote vogel, best wel groot. En toen zei ik in de berm, een orengwas, dat was dus een echtpaar. En er stond weer al je liedste piekjes bij. Die en er stond mooi te wachten, totdat ik blijkbaar voorbij reed weer. En toen stutte het mij een ander oor, over de dik. Heette hem, maar per liedjes, ik dacht, wauw. Wat is dat al je bijzonder maken in de natuur. En ik alles wordt weer green. Het gaat in een zahut. Ik dacht nou, dan is het volgende nummer ik wel heel mooi om te draaien. Over hoe bijzonder God alles maken had. Hoe groot zijt gij? Het wordt zong toch Kees Kraaienooit en Bint.

Psalm 13. Een psalm van David voor de koordirigent. Heren, bent u mij helemaal vergeten? Wanneer komt u mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag in dag uit schreeuwt mijn hart om u. Laat u mij nog lang onder de overheersing van mijn vijand? Kijk toch naar mij om, heren, en laat mij iets van u mogen opmerken. U bent toch mijn God? Geef me uw licht en kracht, zodat ik niet zal sterven. Zodat mijn vijand nooit kan zeggen, ik heb hem overwonnen. Want als ik val, staan ze om me heen te juichen. Maar ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde, omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de Heere zingen, want hij helpt mij altijd.

Ja, dat wie Psalm 3. How long, O Lord? Die waar het eerst voorlezen en toen werd de song Troch Forever Worship de Jeremiah Brian Dorksen. Ja, wat ik nou klaarzet af, dat is een nummer van Sharon Kips van haar cd Onvoorwaardelijk. Uw liefde laat nooit los.

Dat weer. Sharon Kips, maar het noemt uw liefde laat nooit los. En ja, al liet de zinnen zich net meer zien. Aan het eind van de nacht, al wordt mijn lichaam net verschoen van libbeslust en kreeft. Al ging ik terug de zwiste treed dan nog, zong ik jouw lof. Want jouw trouw dwordt ont in eeuwigheid. Ja, ik dacht echt een mooie inleiding op het verhaal uit het boek De hele historie verteld voor het Frieske volk. Werden we nou aan ta binnen. Daar lees ik ook mijn Jan altijd een stukje voor. Als ik net wat oors hier, dan die ik dit. En het keer eigenlijk hoort het volk van God, Jacob, de ben van Jacob. Ben van Abraham, Isaac en Jacob in de Naitem, wat ontzettend op een gegeven moment in Egypte te lonen kwam, troch Jozef. Daar binnen ze redden van de honger daar. Maar ja, Jozef stoorde naar je vader. Oh, die had hem net meer kind. En die zag het volk als een bedreiging, want ze groeiden enorm. En hoewel ze enorm verdrukt. Maar dan eindigt het stukje van mijn Jonemai. Maar al vergeet dan het oude volk, want het volk dat ging ik mij in oren, tjensen in oren gouden. En vergeet eigenlijk God. De Heer vergeet haar net. Hij tocht om haar in deze zwere neid. En in al die lange eindlezen jaren werken er om haar redding. Niemand wist het, maar krijgt in die zwere tijd, maakt God zijn volk een reddekleer. En de man die hij derta uitzien hier, groeide op in het huis van de vrede farao, waar toch het volk zo onderdrukt weer. In de slimste tijd van de verdrukking, doet in de koningstijd de jongens van het volk Israël verdronken waren, kregen twee meisken uit de stam van Levi, namen Amram en Jochebed een jonge zoon. Ja, hierna al meer ben, Mirjam, een famke van een ier of tolve en een jonkje van traaien, die te Aaron hield. Als alles goed west hier, dan zouden ze nou tegen blied west haar, maar nog een jonkje. Maar nou, hier is ook zo graag een famke haar willen. Jochebed hier de trin in de ergen doet ze haar de liedse jongen in de ermelijnen. Het wie of ja de vrede soldaten nou komen jaren, om hem mee te nemen en in het wetter te smieden. En dicht houden ze hem tegen haar oren. Als zou ze hem nooit weer loslitten. Het liedse bandje wie tegenschep, wonderlijk mooi. Hast voor haar liedsding. Ja, moest er on een wij ontdenken. Soms dacht ze dat het net een gewoon ben wijze koe. Maar dat God er een doel bij hier. Maar als dat zou wie, dan mochten ze hem net on een vijand oerjan. Dan moesten ze hem verbergen. En dan mocht je niet weten dat je een liedje kreeg hier. Zo het kennen en ben verborgen houden, dat ze zo'n en lippen lieken. En dan, mijn zoon liet ze buiken in een hoes als een Aaron weer. Misschien koe het net, maar het moest bezocht worden. En ja, jode dat God haar helpen zou. Het waren lange dagen en weken van ondraaglijke spanning. Tussen noorden stierden ze uit en nooit mocht het jonkje naar boeten. En elke een keerden ze bij de door. Als ze maar loert joeg, dan kregen ze hem al op. En elke joen, als ze beter het weer, dachten ze, als ze nomen net goed vannacht. Doet de drie mannen weer, konden ze het net langer volhouden. Hij werd te groot en te sterk en ze loert droeg te vier. Elke dag koort misgien en konen ze hem heilje. In die uiterste neid betocht Jochebed een plan om zijn leven te redden. Het wie een plan, zo vreemd en zo onmogelijk, als maar alleen een men betink kan als het om het leven gaat van een been. Ja, woe haar liedse jongen in een biezen kwarken lezen. En dat kwarken ticht maatje mij asfalt en pik, dat ik geen wetter inkomen koe. En dan moest Amram het naar de rivier brengen en het zat tussen de rijden zetten dat de stream het net mij nemen koe. En als er het dan zette op het plak dat het Mjaas de dochter van de farao te baaien ging, waar wit, zou die dan een bentje net vinden en het in leven houden? Dan werden ze vanzelf haar jonkje lieke goed kwijt, maar dan liepen er nog. En als God dan weer wat gruts met hem verhier, dan zou hij wel voor hem zorgen.
Amram moest eerst wat wennen aan het idee. Maar doet het er oer neitocht hier, wist er geen plan dat beter wie. En sa koe het ek net langer. Dat op een iere moon nam er het kwarke mij zijn lietse zoon erin en droeg het naar de rivier. Tegen hoeden zette het de plak onder de roesjende rijden. Dat niemand het zien koe die er maar gewoon voorbij kwam. Als nou de prinses joert maar net wijbleu. Doe gingen mij zware stap naar huis, terug de skimmermoon. Aan de kant van de rivier bleef zijn dochterke Mirjam achter. Ja, zo bij haar broerke bleven en zien wat er mij in badde. En thuis, bij de lege witse, wachtte zijn vrouw. Zou er dan nooit een eind komen aan deze vreselijke verdrukking? Zou het oude volk van Abraham en Jacob dan ondergaan in het vreemde loon? Wie er dan niet weer van al die oude verhalen van het loon dat de ben van Jacob dan erfbezit krijgen zoenen? Wie de god van de alfeers dan net sterker als de goden van Egypte? O, hij haatte ze zo, die grutske Egypters die het zijn volk verdrukten en vertrapen als de koe. Maar wat koe hij? Een Hebreer begin het zijn de macht van de farao en zijn soldaten?

Een Hebreër begint het tegen de macht van de farao en zijn soldaten. Hij kon het eerst dat laatste laam van Sinus redden, dat er tussen de rijden slommen aan de kant van de rivier. En willens hoorde Mirjam de wacht bij haar laatste broer. Ja, wie net bang. Alleen op het vierde veld met de stad een heel eind af en met de wien die in de rijden roerde. Maar ja, wie al blied doet de zinnen opkwam en de vogels zongen. Het wordt een lang. Maar op het laatst zag ze de prinses komen, maar hij had zins van me. En stadig roest die kant uit. Krekt als kwam ze de toevallig los. Geen een die hij hierin zag. Je denkt kennen hoe bang en ongereisd ja wie en hoe het haar hart kloppen. Als jij nou maar op het goede plek het water in ging. Oh, sjoch, daar ging ze op een rivier ta. Krekte dat het kwarkenstier. Hark, daar op ze wat. En een van de vammen ging haar hastig efternaai. Nou moesten ze hem zien. Als ze nou maar net googelde, dan konden ze zien hoe mooi er weer en hoe lief. Daar kwamen ze te gieren uit rijden. De prinses en die oren. En ja, hier het kitske tussen haar in. Nou moest ze net bang wezen en moedig roen ze op een vamme ta. O, daar wie het al sa, de lietse jonge goede. En mij eens jette ze de prinses zissen. Het is feest een jonkje van de Hebreeën. Maar in elk geval hoort ik het. Maar hoe ik mij zo'n liets bentje omhad, dat weet ik net. Maar dat wist Mirjam wel. Ja, wie nog jong, maar ja, hier net om een nacht met haar heit en mem in onrecht zitten. Al deze vreselijke weken. Het kon haar niet meer schelen dat het farao's dochter weer. En al die hofdames joeg ze niet meer om. En driest ging ze er midden in steen. En met een diepe boeging vregen ze. Prinses, zal ik heen gaan en roep jou een vrouw uit Hebreeën. Dat dit jonkje van jou dwarsjank in? De prinses zag haar verheerd aan. Doe dat maar, zei ze. Ja, hoorde het Mirjam net twee keer te zissen. Blied draafde ze op het nop naar stad en naar haar eigen huis. Haar vlugge jonge voeten roerden amper de groen. Hiermee kwam ze thuis en vertelde alles. En de prinses moet een vrouw hebben die de jonkje aan het bjastak in. En ik moest zijn vrouw ziekje en ook in mem het zelfs mooi dwan. En dan komt dus jonkje weer thuis. Ja, wie een stil van blierens. Amram en zijn vrouw. Nou wie het wist dat hij geen gewoon ben wie, die lietse jongen van haar is. Maar dat God grote dingen mij hem verhier. Mij een dankbaarheid ging jouw gebed naar de rivier. Ja, liet haar net schienen hoe blied ze weer. Het weer beter dat de prinses net wist dat jij de mem van een jonkje weer. De prinses vroeg haar vriendelijk of jij het bensje verzwargje koe en of jij het nou dadelijk mijn hoes nemen woe. Het hoegde vanzelfs net vergees. Jogebed knikte. De prinses moest het maar weten wat het neerwijzen moest. Za kwam de liedse zoon van Amram en Jogebed weer thuis van zijn eerste reis. En nou hoefden ze hem net meer verborgen te houden. En tegen elk die er wat van zei, zeiden ze, het is een jonkje van een prinses. Zelfs de farao hier de geen bezwier tegen dat zijn dochter een jonkje oornaam van dat verachte volk. Hij zoerde wel een echte Egypte van meidje. En hij wist net, die vrede grutske koning, dat dit liedse bandje letter het volk van Israël verlossen zou. Uit het zinstoers van Egypte. En dat God hem aan het koningshof bracht, om hem kleer te maken van zijn letterwerk. Doet er een ier of twee treien weer, moest Jochebed haar liedse zoon voortbrengen, naar het huis van de prinses. Het weer een zwere gong, maar ja, schreeuwde net. Al moest ze nou haar jonkje kwijt, hij bleef dags haar eigen zoon. En hier is, dat leeuwde ze vast, zo'n grote dingen dwaan. Maar het huis liep vreemd en leeg, door je thuis kwam uit het paleis wij. De prinses joeg hem

namen Mozes, een heel gewone naam in Egypte. Maar de Israëlieten tochten erbij om het woord uit haar eigen taal, dat uitlutsen betjut. Het is een goede naam, zijn ze, want ja, had hem ek uit het wet te lutsen. Ons Safir, het verhaal van Joed. Wees stil en weet, wees stil en weet dat ik ben in God. Dat zongt Trinity, be stil en know.

Be still and know. Wees stil en weet dat ik ben in God. En doe, kist altijd bij me komen, best veilig bij me. Dat was zo'n terug Trinity van een CD, ST Momento. Kanon noemen kleerset van Gospelcore The Lighting Stars. Die komt uit Ureterp. Een nummer van hun CD 1. En ik ga kozen voor het nummer Ik draag je in mijn hand.

Ja, ik draag je steeds in mijn hand. Gospelcore, de Lighting Star, zit u de terp. En ook is Jeremiah de ronduit prees bent, maar het nummer U bent mijn God.

Dat wie het de ronduit prees bent, maar het nummer u bent, mijn God. Ja, daarmee zit het eerste uur op deze snijn 3 mei van Gospeltime er al bijna weer op. Maar na reclame is je nou, ben ik er weer. Maar nog een hele uur vol muziek en nog volle meer. Ik sluit dit eerste uur oude mij nummer van Ann Poelstra. Ik zou zeggen, graag ons straks.

0: geniet.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
2: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
6: Oeh.
5: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
6: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
5: Raadsma?
6: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
7: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
9: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
12: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
13: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
12: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
12: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Herberg

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
4: Schitterend.
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept de defensieminister Jesse Gulls op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. Twee activisten van de Gaza Flotilla blijven langer vastzitten in Israël. Een rechter heeft hun detentie met 2 dagen verlengd nadat ze eerder werden opgepakt bij een actie met hulpschepen richting Gaza. De twee worden gezien als organisatoren van de vloot en worden ondervraagd. Volgens hun advocaten klagen ze over hun slechte behandeling tijdens hun detentie. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de politieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
10: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
11: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
13: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
14: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
13: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
12: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
15: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
16: De Friese Motorfiets!
15: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
17: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
15: Wij hebben haal- en brengservice.
19: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
20: Zo, dat ziet er gaaf uit.
19: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
21: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
19: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
22: De pannenkoektrein!
23: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
22: Interesse? De pannenkoektrein.nl.
0: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd van 90 jaar. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
1: Dromeesje maar in beheining.
2: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
3: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
24: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
3: baarsmazitcomfort.nl.
25: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
26: Dit is RTV NOF.
27: My No Gospel.

De Bliet-Bjatskip-trein van de band Sozo. Goeie met je, welkom. Fijn dat je van de met je bij bent. Doe jij snel gospeltime, een programma boren voor gospelmuziek, actuele informatie en een bemoedigend Bjatskip. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er net meer op de meentje, anders had je hem wenden, maar vanaf deze snijn, 3 mei, is er op de snijn weer gospeltime. En dan alle snijn van 2 tot 4 uur in stee van de sportprogrammering. Ja, weer gospeltime op snijn, dus best wel een gedenkwaardige dag. Jerenlien, wie het rek, Femme Kloosterman had het Jerenlien. Ik had ook nog een heel Skulitskovske dien, een keer in de 2 weken. Maar ja, we binnen alweer op een snijden beetje van 12 tot 5. En ja, wat kan ik dan deze laatste 2 uur nog? Ik ben nog tot 4 uur. Tussen 4 en 5, dan zorg ik even wat er in de agenda zit. Ik af nee, zo dus volg de broers en zussen. En ik daarin weer een bemoedigende Bjatskip. En een soort muziek, maar in dit uur tussen 3 en 5 doe ik wat nice. Ik heb nieuw materiaal. Ik krijg op tijd binnenkrijgen een boekje van Spurgeon. Eigenlijk een boekje vol verhalen. Oer Spurgeon voor men. Maar het is ook voor, ja, voor u, voor oudere mensen, heel leuk om te leren en leerzaam. Zit er ook iets in om te leren. Straks meer daarover. En natuurlijk muziek. Ik heb psalmen mijn naam. Ja. Ik hoop ik gewoon een mooie beetje van te maken en ik hoop dat ze doen en dat jou daar van genieten maaien. Ik ben begonnen bij Sozo, want dit is eigenlijk ook de Bliet-Bjatskip die we hier brengen. En ik geef je de maaien Joke Buijs. Zij zongt het nummer Stad met Paarlenpoorten.

Psalm 8. Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gat. Heere, onze God, de majesteit en de glorie van uw naam vullen de gehele aarde. En de hemelen vloeien ervan over. U hebt de kleine kinderen geleerd u volmaakt te prijzen. Een voorbeeld zal uw vijanden en hen die op wraak zinnen beschaamd doen staan en tot zwijgen brengen. Als ik 's nachts omhoog kijk naar de hemel en het werk van uw handen zie, de maan en de sterren die u een plaats hebt gegeven, dan kan ik maar niet begrijpen dat u zich bekommert om een klein en nietig mens. Dat u werkelijk aandacht voor hem hebt. U heeft hem een plaats vlak onder uzelf gegeven. U gaf hem een kroon van glorie en eer. U gaf hem zelfs macht over alles wat u had gemaakt. Alles dat onder zijn gezag. Alle schapen en runderen en alle dieren in het veld, de vogels in de lucht en de vissen en alles wat wemelt in de zee. O Heere, onze God, de majesteit en de glorie van uw naam vervullen de gehele aarde.

Ja, dat weer Sela, maar het noemer. Hoe machtig is uw naam? Ja, en wat mag ik weten? En erop vertrouwen, hij steert boven alle machten en krachten. Ja, dit is een extra oren wat ik nou heb op deze snijn. Dus ik had wat naaimateriaal binnenkregen, wat ook mooi is om te broeken. Kreeg ik een tippenoor van een vriendin. En dat zijn boekjes van oer het leven van Speurtje, wat die al je mij maken. En dominee Tony Hutter had ze opschreven in al je verhalen van Ben. Maar ze zijn echt heel leuk voor ouderen. Ja, heel leerzaam. Gewoon leuke, hele actuele dingetjes. En daar heb ik eerst een hele liedse inleiding op. Nadat Charles Hayden Speurtje als 15-jarige jongen daar geloof kwam via broeken de Heere God hem al in zijn tjenst. Charles preekte al, doet er nog maar zontje hier weer. Dus heel jong weer hij actief. En troch deze jonge dominee leren een heel soort meisje Jezus Christus als hun heiland, als hun zaligmaker, verlossen kennen. Geen predikant hier ooit zo lang zo'n grote gemeente tjennen als dominee Speurtje in Londen die hij had. Hij maakte een heel soort bijzondere gebeurtenissen mee. Grote, maar ook lietse dingen. En Tony Hunter had een deel van die verhalen opschreven voor Ben. En elk verhaal gaat tegelijk ook over de Bijbel. Ze hadden dus meer leren kunst over de Bijbel en over Jezus en Gods bedoeling met die leven. Charles Speurtje was binnen in 1834 en hij stond in 1892. En meer dan 100 jaar na zijn dood hadden een heel soort christenen leeuwigen nog altijd van zijn preken in datgene wat de schreeuwen had. Ja, en dominee Tony Hutter, de schreeuwer van die verhalen, is bijna in Londen en hij kwam correct als Speurtje op hele jonge leeftijd al te geloof. En hij was dominee in Engeland. En hij had dus al die verhalen opschreven. En na het volgende nummer, dan ga ik het eerste verhaal uit het boekje lezen. En ik beziek je dat gewoon in het vereerste dan. Maar eerst een stukje muziek van de band Green. En ze zongen over Johnny.

Dat wie het bent, Grien, maar het noemt Johnny. Ja, en van een beetje het eerste verhaal uit het boekje. En er staat boven de duivel, wel net, dat is toe best. Jacobus vier vers zo'n bezigheid. Weder staat de duivel en hij zal van u vlieden. Doet Charles Spurgeon liet weer, logeerde hij heel vaak bij zijn paken en bebben. James en Sarah wienen dat. Ja, ik wil die om te beginnen een paar weergebeurde verhalen over paken James Spurgeon vertellen. James wenne als bern in het Engelse graafschap Essex. Heel dicht bij zijn huis wie een bosk. En dat heette Honeywood Park. In dat bosk stond een hele oude eikenboom. En op een dag ziet James onder deze boom na te denken over zijn leven en over God. Hij wist dat zijn zonden vergaan worden moesten en dat het goed komen moest tussen God en hem. En daar, onder die eikenboom, beleidt James zijn zonden en joeg hij zijn leven aan de Heer Jezus. Die eikenboom, het plak waar de christen waard, bleef James zijn lievelingsplek. Hij ging er heel vaak heen om God te danken en tot hem te bidden. Ja, hast u wel eens een hele nare droom hoorn, een nachtmerrie? Nou, pake James, hier dat ik wel. Op een dag zou er ergens in gaan en dan zou er terug het bos rennen. De nacht ervoor droomde hij dat de duivel hem aan stukken scheuren wou als hij het lef hier om onderwijs bij de eikenboom te stoppen om te bidden. De Satan siste naar hem dat er heel goed beter een orenroute kon nemen. Bijvoorbeeld over het erf van een workerij. Doet pake James na deze droom wakker schrok, dochter, ik had geen idee of dit gewoon een hele vreemde droom weer, of dat het een verzoeking weer van Satan. Maar, pake James, weer vers besluiten om morgen in elke vol naar die plek te gaan om te bidden. De oremjanne geert er voort. Toen er bij het hekje onder ronde van het bos aankomen weer, moesten beslissen. Zouden terug het bos gaan en blons in eikenboom rennen om daar te bidden? Of zouden het orenpaad kiezen over het boerenerf? Pake James, ja, je weer nog een iets jonkje, was toch een beetje bang. Misschien weer toch verstandiger om van het paad over het erf te kiezen. Maar nee, dan jette er naar de duivel, wat die wou. En dus roemde het bos in, op wij naar de eikenboom. Natuurlijk baden er heel nog niet. Doe laffe duivel, zei er in gedachten. Doe de regens mij ontstikken te squorren en nou was het eens in gezichtje aan te letten. James bleef nog een tijdje bij de eikenboom. Hij dankte God en bad. Doet er weer vierde keer woe? Voel zijn eeg op iets glinsterends wat er op het groen lei. Daar lei een gouden ring, zo groot als een gordijnring. Hij raapte hem op en nam hem mee. Toen er een keer thuis kwam, bezocht James u te vinden van waar die ring wie. Maar net één wist er wat van. Dus bewaarde hij de ring. Doet de jaren later trouwen gong, liet er een trouwring van meidje. En elk jaar op de dag van zijn bekering gongen wij naar die eikenboom om de Heere te danken. God hier hem bewaren. Hij hier hem helpen de verziekking van Satan te weerstaan en hem een gouden ring jong. De duivel wil net dat we bidden en er zal er alles aan doen om u steen te horen. Maar we moeten wel bidden, praten met God, want hij wil alles van u weten. En we hebben echt zelf willen om hem voor de tankje en te loven. En we hadden heel soort om hem te vregen. Pake James ontdekte toe als lidsbandje hoe blijft de woorden uit het Bijbelboek Jacobus binnen. Weder staat dan de duivel en hij zal van u vlieden. Ontzaf hier het eerste verhaal. En het Oslo Gospel Choir is jongen nou Prayer for the City. Want ik ken we echt gewoon, ja, overal eigenlijk voor bidden.

Ja, Prayer for the City, het gebed voor de stad, het Oslo Gospel Choir. Ja, ze zongen daar ik al over. Ik dacht nog een dag, ik nou alvast even weer een gebedsoproep. Ik had mijn jongen ook dien, want had een heel grote mensje dagelijk bidden, die jouwt een enorme kracht. 1 minuut bidden voor wereldvrede. Ja, ondersteunende oproep die Griet voor vooruit wij doen. En ja, die wil ik nou van een beetje ook weer delen. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog stopte er een hele groep mensen elke jongen op een feesttijd. Dit werd ze mij bezig waren om te bidden en om stil te staan voor vrede en veiligheid voor Eltsen Ien. Ze deden dit alle dagen. En het weer alsof de hele stad even stilstier. Zuckerut wie de kracht van het gebed. Het resultaat wie gigantisch dat de bombardementen kwart en nij stopten. Ja, en momenteel binnen er ook mensen die zich op nij organiseren. Een groep mensen over de hele wereld had oorsprutsen om 1 minuut te bidden voor veiligheid van onze landen. Voor een einde aan alle problemen die dus onderdrukken. En dat God, de universele bron, de beslissingen van onze leiders zal leiden. De kracht van een grote meisje die dagelijk bidden is ongelooflijk. En ja, we komen alle keer binnenwander op. Ja, dat is in ons land meetjes om 4 uren. En dan blijkt dat er over de hele wereld op hetzelfde tijdstip bidden wordt. En de vraag is om dit initiatief te ondersteunen en om alle dagen om 4 uren middags even tijd te nemen om te bidden voor de wereldvrede, voor een einde aan alle conflicten, het herstel van rust en veiligheid voor alle mensen op deze aarde. En we bidden ook dat gezinnen hun veiligheid, bescherming en verlossen vinden mij in God. Ja. Dat hier is even een oproep die ik van een beetje ook even weer doe. En ja, ook om

ja, te bidden voor ons alle keer, voor mensen om je heen, via wij en dichtbij. En dan kunnen we ook vragen wat hij in ons leven adem je wil. We moeten natuurlijk wel onze verhebingen, maar dan komt hij ook adem in mijn leven. Dat zongt gospelkoor de Leidingstars uit de Ure Terp.

Nee, dat is de verkeerde, zag ik. Ik zal even een de goeie kleer zetten. Daar komt er al een adem in mijn leven.

Adem in mijn leven, de Lighting Stars, het Ure Terpien inderdaad. En ook in sterren uit nummer Unfailing Love.

Ja, dat wie Elisa Krijgsman, hij zong het nummer Unfailing Love. En Shem, zei jongen al, hij had die feest.

Dat wie Shem, maar het nummer hij had die feest. En het nummer komt van een CD Open Venster. Ja, we moeten trouwens even uit voor reclamejournaal. Maar daarna ben ik er weer met nog een heel oude gospeltime op deze snijn 3 mei. Ik zou ze graag ontstrakjes. Strakjes.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
5: Oeh.
6: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
7: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
6: Raadsma?
7: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
8: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
12: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord uit Jesternaidscherk.
15: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
16: Ja?
15: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
17: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
18: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
20: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
19: Schitterend!
21: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
19: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
22: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
23: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
24: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Landen van oliekartel OPEC Plus gaan de olieproductie in juni verhogen. Het is de eerste vergadering sinds de Verenigde Arabische Emiraten aankondigden uit het kartel te stappen. 7 grote olieproducerende landen verhogen de productie met zo'n 188.000 vaten per dag. Analisten verwachten weinig effect op de olieprijs omdat leveringen momenteel worden verstoord. Onderzoekers waarschuwen dat extreemrechtse groepen gebruik maken van de lokale onrust rond asielopvang. Doel is om hun invloed in het land te vergroten door zich te presenteren als stem van de gewone burger. Demonstranten zouden het ook vaak niet doorhebben dat hun zorgen worden gebruikt om te normaliseren. Onderzoekers waarschuwen dat deze ontwikkeling kan leiden tot verdere escalatie bij lokale protesten. Nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept de defensieminister Jesse Gulls op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. En de Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
25: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
26: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
27: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
26: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
28: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
29: en Opel.
30: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
28: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
31: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
32: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
31: NOFPC.nl.
28: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
30: in Ford en Opel.
33: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
34: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
33: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
34: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
35: Pakken. Zullen we even op een stoel?
36: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
35: Baasmazitcomfort.nl.
37: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
23: Dit is RTV NOF.
38: My No Gospel Time.

Ja, 7 feesten heeft de Heer ons gegeven. Komt van een cd vol versjes bij de Bijbelse feesten. Goeie met je, welkom. Fijn dat je er van de met je bij bent. Doe jij naar Gospel Time, een programma boren voor gospelmuziek, actuele informatie en een bemoedigende boodschap. Ja, naast dan krijgt oorstemd hast op deze stuurder. Er is geen spot meer op een snijden met je, maar vanaf nu ben ik er van 12 tot 4 uur de metjes. My Gospel Time. Gedenkwaardige dag eigenlijk, want ja, Jernelien wie het rek op een snij dan op een mjantiet. Maar nou is het er weer. Net meer op een menje jonne, maar op een snijden met je. Ja, en dit is alweer het tweede uur. Hè. Tot 4 uur ben ik er nog. Dat betekent dat ik straks je wat er in agenda zit. Ik haf nice uur is vervolgde broers en zussen. En ik haak ik weer voor dit uur een lietse bemoediging mijn naam. En natuurlijk een hele prote muziek. En ik ken ik jou maar verder. Het volgende nummer wat ik klaarzet had, dat komt van een cd van Jeff Bullock. De cd heet Now is the Time. En ik ga kozen voor het noemen The Power of Your Love. Het wordt zong door John Barber.

John Barberson zong dit nummer van Jeff Bullock, The Power of Your Love, de kracht van jouw liefde. En Natasha voor de sessionnoodnummer, Mijn Vader, dicht bij u.

het weer Natasja Voordes, maar het noemt mijn vader dicht bij u. Ja, ik had van een beetje weer de gedichtenbundel van Sietse Werkman. Mijn naam, dat is zijn laatste gedichtenbundel. Dat heet Over geloofsgenade, schoonheid en verwondering. En daar gaan we kozen het gedicht, Joert. Ik zal er voor je zijn. Ik zal er voor je zijn als je je goed voelt en als je je slecht voelt. Als je me nodig hebt, als je me afwijst. Ik zal er voor je zijn als je wanhopig bent, het verschil niet meer weet tussen liefde en vrees. Ik zal er voor je zijn als ik bang ben. Ik zal er voor je zijn als ik het kan en als ik het niet kan. Ik wil samen met jou hopen en wanhopen. Ik wil samen met jou gek worden van vreugde en van verdriet. Piet Smit en de Country Trail Band Sjongeno Ek is altijd hier bij jou.

Ja, de country trail band, My Pete Smith, mij het noemen. Ik is altijd hier bij jou. Gospel, your promises, jongen, you raised me up.

Dat weer Gospel Do Your Promise, maar het nummer You Raised Me Up. Ja, dan is het nou tijd voor Nijs over uw vervolgde broers en zussen. En van een beetje het verhaal van Nhoc uit Vietnam. Het is net haar echte naam, het is een schoolname. Een groep van 20 meisjes stormt het huis van de Vietnamese Nhoc binnen. En ze dwingen haar om Jezus te verloochenen. Dat barret op 3 maart vorig jaar. Als ze weigert, dan griepen ze haar vast en sleuren haar het dorp uit. Ze mij niet meenemen. Zelfs geen kleding of eten. In het afgelegen dorp werd Nhoc wennet, is 3 maart een hele bijzondere datum. Alle dorpswenners komen dan traditioneel getrouw geer om offers voor hun goden te bereiden. Onder leiding van de dorpsjamaan doen ze dat. De meerskip met je bij onzoevere geestelijke elementen verdreuwen. Op 3 maart 2024 weer Nhoc nog deel van deze meerskip. Maar een week later kwam ze daar geloof in Jezus. En nu wie ze zelf een onzuiver element worden. En dat moest verdreven, moest wijveren uit het dorp. Nhoc kreeg het hele jaar terug de meidje mijn vervolging. Haar man, die haar regelmatig mishandelen, werd nog agressiever toen ze christen werd en haar leeuwen mij hem deelde. Hij stortte vervloekingen en beledigingen over haar uit en neemde het christendom een kwede religie die mensen misleidt. Op een nacht kwamen dronken thuis en bezochten me in mijn sliep de deertje, vertelt Nhoc, wil ze trin over haar wangen rollen. Ik deed alsof ik deer weer terug mijn adem in te houden. Hij dacht dat ik deer weer, dus stopte hij. Min, de dochter van Nhoc, stierf vol iepen voor het evangelie. Krijgt als haar mem, joeg ze haar hart aan Jezus. En door de dag kwam dat haar mem het dorp uitzet waard, besloot ze om mij aan mij te gaan, te keren mij haar dochterke. Ik joeg ze alles op wat ze hier. Nhoc en Min kwamen heel nog berooid in een oor dorp wonen, maar niet oors dan hun leeuwen in Jezus. Gelukkig kwamen ze hier in contact met oren christenen die de vrouwje tijdelijk onderdak omwenen. De partner, lokale partner van Open Doors helpt hen nou om een nieuw leven op te bouwen. Nhoc zorgt voor haar bijsbeen, wil Min in een oorplek wennet en werkt. Zo probeer je de vrouwje het vol te horen in afhankelijkheid van God. God is altijd goed en ik zal hem voor altijd vertrouwen, zei Nhoc hieroor. Hij kent mijn hart en ik wat ik nodig heb. Hij zal mij beste Jan volgens zien wil, dat vertelt Nhoc. Nou, dank je gebedspunten, dank God dat hij Nhoc en Min in contact bracht met oren christen die hun helpen. En bid om God dat vooral je vrede en standvastigheid in hun leeuwen jouwt. En bid ik voor de ex-man van Nhoc en haar zoon oren ben die Jezus nog net kennen. En bid ze ik dat zij hem kennen leren mij en haar geloof komen mij. Nou, volg meer gebedspunten zie ik op de site van Open Doors. Ja, en ik zou ze blauw bidden. Van de mensen dicht om die heren maar ik via de fut. En voor de zoon. De Nederlandse band Havenmaus. Als jongen nou het nummer The Promise. Ja, want God had dus. Ja, sommige mensen die leeuwen dat het dan alle keer goed gaat als die een keer leeuwt. Maar dat is net zo. Maar wat wel een belofte is die de jongen had. Hij zal dus nooit en net en nimmer loslaten. Hij houdt dus vast. Wat er ik bad. The Promise.

Ja, dat wien twa nummers achter, man. De laatste weer. Hier wacht de schepping op van Christian Verwoerd. En daarvoor The Harvest of Streams van de band Half a Mile. En ook is die er, nou, het noemen The Promise van de band Half a Mile.

The Promise zong troch de Nederlandse band Half a Mile. Ja, dan haak ik nou even tijd voor de agenda. In dit blokje een agendapunt. Voor oonkomende snijnd zie je mij. Connection, jou hem de ruimte in de lanterne. De Connection, ontmoetingsdienst in de lanterne en in de flambouw in z'n rustenveen. Het thema is Geef hem de ruimte. Geef hem de ruimte, dat is het thema van de Connection ontmoetingsdienst aankomende snijnd 10 mei in de lanterne. Als liedswenners kunt verlangen naar meer ruimte. Zo verlangt God ook naar meer ruimte in uw leven. Misschien zei het wel eens, ik merk maar heel weinig van God. Maar hoeveel ruimte juist voor hem in die leven? God kan alleen nog de ruimte gebruiken die stoel aan hem juist. Als dat alleen nog het gebed is voor het sliepen gaan, het bidden, rondom het eten en het kerkenbezoek op snijn, dan is het logisch dat het weinig van hem in die leven merkest. Als we meer verrast weer willen worden door het werk van zijn geest, dan zullen we hem daar ook meer de ruimte van jou moeten. In de lanterne, in zijn rustenveen, geeft Anne-Willem Hoekstra voor en hij wordt muzikaal begeleid door Connect. Dominee Hans de Jong bespreekt het onderwerp in de flambouw. Beide tieners beginnen de mianners om 10 uur en de koffie is klaar voor nou jouw tien. Soon Returns, ze jongen nou het nummer Gebed.

Dat wie zo'n return maar het nummer 1 gebed. Ja, dan heb ik nog één agendapuntje voor. Ik op onze website rtvnof.nl onder de kopje agenda. Ja, er staat nog volle meer op, maar ik had er even een paar items uitpikt wat voor Gospeltime wel interessant is. Het Strandheim Festival viert jubileum editie in mei. Van 14 tot en met zondje mei vindt alweer de 10e editie plak van het Strandheim Festival. Het festival staat dit jaar in het teken van Kom naar huis. Het evenement begon in Njochtjeson zondag en is uitgeroeid tot een laagdrempelig festival met muziek, ontmoeting en leeuwen. Jaarlijks komen de duizenden mensen op af. Het programma staat nationale en internationale artiesten, onder andere Rent Collective, We Are The Messages en Lucy Grimble zullen optreden. De organisatie wil met het thema Sjenlitten dat Eltsenien welkom is. Bezoekers omschreeuwen het festival als warm en gezellig, maar ruimte voor ontmoeting en bezinning. Het festival wordt houden tijdens het Hemelvaartsweekend. En meer informatie over dit festival kunst vinden op de site strandheemfestival.nl. Dat wie in de agendapunten in dit oren Gospeltime. Hast u ook iets voor de agenda, kiest altijd een mailtje sturen naar agenda@rtvnof.nl. Want dan kan het ook plaatst worden op onze website. Ik ga nu noemen kleerset van Ebele van CCD. Welkom in mijn hart. Ik ga kozen voor het noemen een vader, een verloren zoon.

Ebelen, maar ik noem maar een vader, een verloren zoon. En de Godspel, zegt jongen nou, like a mighty river.

Ja, gospelgroep De Godspel uit de Westerijn, wie dat mij het noemer. Like a Mighty River. Gospeltime op deze snijn, de eerste. Op de snijn een beetje van 12 tot 4 zit er alweer op. Maar straks na het reclamejournaal, dan neemt Harry Nienhuis het weer van mij om mijn programma Geloven en Beleven. En van 6 tot zon is Harry Nienhuis de mij weer bij zijn programma Woordklanken. Ja, oorwikken, snijden met je om 2 uur. Hoop ik weer te wezen met je nieuwe uitsturing van Gospeltime. Tot de klok van 4 uur. Fijn dat je van een beetje bij je weer is. Ik wens je daar een God zegen voor de komende weken. En graag oant een oore keer.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalietehaan. Laliet met TH.

0: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
1: Herbergvoestrum.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden. Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
12: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 4 oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
18: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Voor de Franse kust zijn 2 migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. De directeur van reisbrancheorganisatie ANWR roept het kabinet op om de geplande aanpassing van de vliegtax uit te stellen. Volgens hem worden vliegtickets nu al duurder door een dreigend kerosinetekort en wijken reizigers steeds vaker uit naar luchthavens in België en Duitsland. Een hogere vliegtax zal het effect volgens hem alleen maar versterken. Landen van oliekartel OPEC Plus gaan de olieproductie in juni verhogen. Het is de eerste vergadering sinds de Verenigde Arabische Emiraten aankondigden uit het kartel te stappen. 7 grote olieproducerende landen verhogen de productie met zo'n 188.000 vaten per dag. Analisten verwachten weinig effect op de olieprijs, omdat leveringen momenteel worden verstoord. En nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5.000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept defensieminister Jesse Gultz op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
19: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
20: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Menkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: NofBC, NofBC.
0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
25: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
26: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
25: Schitterend!
27: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
25: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
28: De pannenkoektrein!
29: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
28: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
30: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
31: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
30: baarsmazitcomfort.nl.
17: Dit is RTV NOF.
32: My Know

0: Goeiemiddag, harkers. Welkom in Geloven en Beleven. Van een beetje gaat Dirk Verbeek weer verder met zijn Bijbelstudies.
1: Goeiemiddag, luisteraars. Allee weer van harte welkom bij de Bijbelstudie van de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. We zitten al mooi op in de tweede brief. We binnen aankomen bij hoofdstuk 11, vers 22. Ik hoop dat jou de Bijbel er weer bij hebt, want het is ontzettend belangrijk dat we mooi mekwart door de Bijbel heen gaan. Dat je ook lezen kan wat er staat. Je neemt het ook beter op als je zegt wat er staat, dan dat je alleen maar luistert. Ik jou eerst even een korte inleiding over het vorige. In vers 16 tot en met vers 21 werd Paulus, zei ik mat me eigenlijk wel als een dwaas, als een dom iemand, mat ik optreden. De gemeente daar in Korinthe, daar binnen schijnapostelen kom, en die had daar een oor evangelie verkondigen, een oor Heer Jezus verkondigen en een oor geest verkondigen. En de gemeente van Korinthe had dat heel goed verdroegen. Dus de gemeente is net wekker. Ze binnen net bij de les. Ze hebben geen onderscheidingsvermogen. Deze schijnleraren die treden op naar het vlees. Ze roemen in eigen kracht. Ze roemen in welsprekendheid, in openbaringen die ze horen en visioenen. En er staat in vers 20 dat ze alles verdragen eigenlijk. Wat iemand hun tot slaven maakt, dat verdragen ze. Wat iemand hun verslindt, dus wat iemand financieel vergoedingen van hen vreegt. Wat iemand het uwe afneemt, dus wat de bezittingen van hun aannomen worden. Wat iemand zich boven hun verheft. Of wat iemand hun vernedert, iemand hun in het gezicht slaat, ze verdragen alles. En dan denk je, als je dat al hier in de gemeente hebben en je zegt net meer dat het om de werkelijkheid gaat, om de apostel Paulus die het evangelie daar verkondigen had, dan ben je al goed in sliep. Maar je hoort naar daar, je bent er echt gemeenten en wij kennen zelf ook maar tegenvaar om te denken dat we zelf net in sliep vallen en dat we zelf al gliedje. Want wat is er in uw gemeente, in jouw gemeente onhoon? Daar mogen we dan ook onderscheid voor hebben. Dat krijgen we alleen maar of we het woord van de Heere iependoggen. En daar u lezen, daar zoeken we de verschillen die het in de gemeente binnen en staat het in de Bijbel bedoeld is. We zoeken ook in openbaringen 2 en 3, dat de Heer Jezus tussen de kandelaren wandelt. Dat er als het ware in de gemeenten wandelt. En hij wandelt in Efeze, in de Orengemeente, Philadelphia gemeente, Laodicea gemeente. En hij zei van de ene gemeente dit is goed en van de Orengemeente is dit is verkeerd. Hij legt de vinger op de zere plekken. En ik, wij moeten, en het is beschoord, ik hoor dat je bijvoorbeeld die gemeenten in openbaringen eens een keer naast je eigen gemeente lezen. Van wat is nou eigenlijk, wat gebeurt er in mijn gemeente? En klopt dit mooi, Gods woord al hier? Of ben je vier oortwaald? Maar Paulus die moet ja, eigenlijk roemen oor zijn daden. Want die schijnapostelen die roemen ek over hun eigen daden. En ja, Paulus wilde het absoluut niet. Hij zei, dit is eigenlijk net wat de Heer wil. Dit is helemaal net naar de wil van de Heer. Ik moet de gemeente opbouwen. Ik hoef net te pochen, net de wedijver in mijn schijnapostelen die het net eerst van de Heer binnen en die het roemen in hun daden. Paulus, dat ze wel associëren, wil alleen maar roemen in de Heer. Maar Paulus die, ja, die is genoodzaakt om dit te doen. En dan zet er in vers 22 tot en met vers 33 ek zijn eigen leven, als het ware zijn oer, het leven van de schijnapostelen. En dan begint er dat te vergelijken in. En dan zegt er, zijn zij Hebreeën? Ik ook. In het Jodendom hast ook Hebreeuwse Joden en dan hast ook Griekse Joden. En ik meen dat Handelingen 6 weer bij de diakenen ongesteld worden, dat er ook Griekse weduwen binnen en Hebreeuwse weduwen, en dat die Griekse weduwen ook achtersteld worden. De Hebreeuwse Joden die vielen zich volle meer dan de Griekse Joden. Maar Paulus is dus ook een Hebreër. En we kennen dat lezen ook in, ik had het even opgezocht, Filippenzen 3 vers 5. Daar wordt zei Paulus besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën en wat de wet betreft een Farizeer. Dus Paulus is wel degelijk een Hebreër. Dus als we zeggen dat die schijnapostelen Paulus door Hebreeën had, dan binnen dat dus ook mensen uit de judaïstische joden die de gemeente weer onder de wet hadden. Zijn ze Israëlieten? Ik ook. Dat kreeg ik lezen. Paulus is ook een Israëliet. Zijn zij nageslacht van Abraham? Ik ook. Dus ze pochen op dat ze nageslacht van Abraham binnen en dat de beloften dus die door Abraham jong binnen, die binnen dus voor hun, maar die binnen dus ek voor Abraham, voor Paulus. Paulus doet er net voor onder. En in vers 23, daar staat van, zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige, zegt hij dan. Ik sta boven hen. Dus ze doen zich voor als dienaars van Christus. We hadden de vorige keer ook al gehoord dat Paulus ze ontmaskerde. Ze dienen zich voor als dienaars van de gerechtigheid. Maar ze wienen eigenlijk dienaars van de Satan. En dat is natuurlijk wel verschrikkelijk. Maar Paulus zei van, ben zij dienaar, doen ze zich voor. Ik doe me net voor, ik ben een echte dienaar van Christus. Dat ik dit opneem, maar zei Paulus, is eigenlijk te gek voor woorden. Hij zei, ik sta boven hen. Paulus is een superapostel eigenlijk. En dat verkleerde het dan ook in het volgende. Hij zei, ik sta boven hen. En dan neemt er een heleboel de dingen op. Dat hij volle meer moeite maatje had dan die schijnapostelen. Hij zei, in ingespannen arbeid veel vaker. Paulus die moest van zijn eigen inkomen, van zijn eigen breer moest er zelf werken. Paulus die moest reizen, Paulus die moest ek het wut verkondigen. Dus Paulus hier druk. En in slagen boven mate. Nou, Paulus had heel wat geestelingen mooi maken, had heel wat slagen hoorn. In gevangenissen veel vaker. Paulus had vaak in de gevangenis zitten. Paulus had nooit het schreunen, zeg in de gevangenis van Caesarea zitten. Hij had in de gevangenis, voor Rome had er zitten. Paulus had mooi in Filippi, mooi Silas in de gevangenis zitten. Je weet dat wel, dat Paulus en Silas in de nacht zongen, dat hun voeten in het voetblok zitten. En zag het Paulus dus in volle vaker in de gevangenis zitten dan die schijnapostelen die waarschijnlijk nooit in de gevangenis zitten hadden. Hij zit vaak in doodsgevaar. Hij had vaak de deur voor eigen hon. Zo moeilijk was het hon dat ze net meer toch van wij overleven dit. Maar Paulus die had het dus wel overleefd. En hij zei het van in doodsgevaar. En dan in vers 24, dan neemt er op van de Joden. Heb ik 5 maal de 40-1 zweepslagen ontvangen. 5 keer de 40-1 zweepslagen. Dus mooi een sweepen. Mooi een leren riem. Mooi 4 uiteinden heb ik lezen. Had er 5 keer 39 van die zweepslagen hoorn. En het wie een straf, een Joodse straf, instelt in de wet. We kennen dat ik lezen in Deuteronomium 25 vers 3. Ik lees even een paar versen. Hij, als hij daar schuldig is, aan verkeerde dingen, dus aan de wet. En hij moet van de rechtspraak komen eigenlijk. Daar staat er in vers 12. En als de schuldige tot stokslagen is veroordeeld, moet het zo zijn dat de rechter hem op de grond laat leggen en hem voor zijn ogen de slagen laat geven die een aantal overeenkomen met zijn onrechtvaardige daad. 40 slagen mag hij hem laten geven. Hij mag er niets aan toevoegen, omdat uw broeder anders als hij hem boven deze nog meer slagen zal laten geven, voor uw ogen verachtelijk zou worden. Dit zit dus in de wet van Mozes. Als hij een schuldig wijze zou, dan mochten ze dit doen. Maar ze joegen 39 in plaats van 40, want ze konden een keer vertellen. Ze konden eens een keer in je vertellen. En dat ze dus meer als 40 die aan zoen, dan zou die persoon verachtelijk wezen. En dat mocht net. Dat moesten ze voorkomen. zag Paulus dus wel een hele zware straf elke keer joegen. En dan zegt ik dat Paulus beschuldigd was eigenlijk van wetsverachting. Dat Paulus de wet net achtte. En ja, als je daar benijd denkt, als iemand 5 keer dit hoorn had. Hoe shut diegene eruit? Hoeveel groeden moet er op recht en op het lief hoorn hebben? Want een tredde pad van die zweepslagen kregen ze op het lief, op het borst. En twatredden kregen ze op recht. Hoe verschrikkelijk met Paulus eruit jongen. Als er zijn bloeske uitlukt, dan zeggen ze dat, denk ik. En hoe had er het overleefd überhaupt? Maar als dan zo'n bestraffing uitvoerd waren, dan moesten ze ook een tekst lezen. En die tekst komt uit Deuteronomium 28, vers 58. Dan staat er: en als u al de woorden van deze wet die in het boek geschreven zijn niet nauwlettend houdt door deze heerlijke en ontzagwekkende naam, de Heere uw God te vrezen, dan zal de Heere uw plagen en de plagen van uw nageslacht uitzonderlijk maken. Het zullen grote en aanhoudende plagen en kwaadaardige en aanhoudende ziekten zijn. Hij zal alle kwalen van Egypte waarvoor u beducht geweest bent op u laten terugkeren en ze zullen aan u blijven kleven. Dus een grote beschuldiging en dat geweten van diegene die het ranselen water door die zweepslagen, die moest het trouwwekker maken worden dat God deze straf joeg. Maar Paulus wie gewoon onschuldig en toch joegen ze hem die 5 × 1 zweepslagen. Dan staat er in vers 24, 3 ben ik met de roede geslagen. Trijk en met de roede. Een roede is eigenlijk een striemende takkenbos. En het is een Romeinse straf. Een van de Romeinse overheid. Het wier vaak dat de Joden, de bevolking in die plakken der Paulus kwam, dat de Joden Paulus, de mensen opstookten tegen Paulus. En dat de Romeinse overheid ook ingriepen moest. En dan kreeg hij dus 3 keer mooi de roede. Waar de geestelijke, vreselijk, wat die man al hier mooi maken had. En daar zit er ook bij. 1 ben ik gestenigd. En dan gaan we even naar Handelingen 14, vers 9. Daar zit, maar er kwamen Joden uit Antiochië en Iconium die de menigten overtuigden. En zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Dus ze hadden hem stenigen en ze dachten dat er deer wieën. Maar toen de discipelen om hem heen kwamen te steen, toen stierf hij erop en ik hier de stad waarin en de orendijs vertrok er met Barnabas naar een oorplak, naar Derbe. Nou, normaal gesproken, als je stenigen wordt, zit je onder de blauwe plakken en is je hoed verbrijzelen en misschien je ergen, je moelen en alles. Het is, normaal gesproken, zo stegingen eigenlijk. En zo steek die wijzen, daar had ze hem echt van achterlitten. Dus het is gewoon een groot wonder dat Paulus nog leefde en dat er opstien is. En dan zie je dat dat geen menselijke kracht meer is, maar dat God hem die kracht joeg om weer op te stien. En dat zie je in al deze dingen die Paulus mooi maakt, het komt van de kracht van God. Die schijnapostelen, die dienen het uit eigen kracht. Maar via de rest maken ze eigenlijk geen zwierigheden mee. Maar Paulus die zei dat hij wil roemen in zwakheid. En Paulus maakt het dus alle keren eerder afhankelijk van de Heer die hem daar weer doorheen helpt. En daarom kan de meeste zien dat hij een ware apostel van God is. Als deze schijnapostelen dit ook al je mooie maatje moesten, dan is het maar zeer de vraag als zij je versteenblen of wat ze er verwijderen gewoon. Want dan moesten ze het eigen kracht doen. En dat is net mogelijk. Dat je zoveel dingen ondergingen. Dus je kan onderweer iets zien van wat iemand mooi maakt. In de moeite van het leven kun je zien dat iemand werkelijk leeft in God of net. Of dat er God vaarwel zijt. Vroeger zelf ook mooi maken. Een bandje verlen. En dan waren ze ook wel eens verteld van ja. Mensen maken je keuze dat in dit ook komt. Iene die groeit dichter naar de Heere ta en de oren heert van de Heere af en die houdt God de schuld. En zag je in de moeilijkheden, wat je steen bleven kennen of net in het geloof. Waar is werkelijk een goede apostel? Paulus zegt nog verder. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Nou, we kennen één keer dat Paulus schipbreuk leed had. En dat is in Handelingen zo'n 20. En dan komt er op Malta aan. Er speelt dat schip, dat komt er gebroken aan. En Paulus zit er op wrakhout onwal. En een oor zit zwemmende onwal. En van de rest wordt er net beskreund. Dus Paulus had meer dingen nog mooi maken dan als je beskreund stenen. Eén heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Als je Jordan daar zegt, de vluchtelingen uit Afrika, die dobberen daar op die bootjes in de Middellandse Zee doen. En hoeveel mensen dat eigenlijk net sterren? Die zee is net een rustige, kalme zee. Het is, en dat je daar een etmaal 24 uren op een stuk wrakhout roen dobberen, nou, dan is dat heel wat. Dan is dat net zomer iets. Daar binnen dus huddewien. Daar binnen dus misschien wel visken of die in de toren, wat je bang van wezen matten. Daar kun je van alles oekomen. De angst zit in naaien en had de deer daar vast ik voor eigen hoorn. In vers 26, op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van de volksgenoten, in gevaar van de kant van de heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder de valse broeders. Paulus had vier van die zendingsreizen mooi maken. Je kent ze vaak, staat er in de MBG, in het achterste bladje, stond die reizen ik wel vermeld. Wat Paulus al hier, hoeveel kilometers kun je ik wel uitrekenen? Hoeveel kilometers wat Paulus al reist had, het is onvoorstelbaar. En daarbij vinden hele prettige gevaren. Gevaren dus dat er toch rivieren heen moest. Gevaren dat er beroofd waren, rovers. Gevaar van de volksgenoten. Heel vaak, en dat kreeg ik lezen uit Handelingen 14, dat Paulus de volksgenoten ek de orenmensken opzetten tjen Paulus. En dat is wel heel zeer natuurlijk, dat die eigen volksgenoten daar in de gevangenis zetten. In gevaar van de kant van de heidenen. Dus van het vinden de volksgenoten, maar ek de heidenen, dus alle mensen. In gevaar van de stad, in de woestijn, dus ek in de woestijn had er west, in op zee. En de climax via eigenlijk, in gevaar onder valse broeders. Had er broeders binnen die zich, valse broeders, die zich voordogen als broeders. Dat doet het aldermeeste zeer. Ek in de gemeente, had je toch een eigen broeder onder koont zetten willen. Dat doet je vreselijke zeer. Als je dat mooi maken gaat, dan weet je hoezeer het dat doet. En je wil het net, maar ja, Paulus had dit alweer mooi maken. Hij had het ook mooi maken om Christus wil natuurlijk, om het evangelie te verkondigen. In inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger, dorst, vaak in vasten, in koude en in naaktheid. Dus hij had heel wat inspanningen verrichten, heel wat moeite mooi maken, nachten zonder sliep. Hij had zorgen hoor natuurlijk, hoe het alles komen zou. Maar ik weer er jongens vaak aan het werk, als er mij mensen het geloof deelden, of ja, mensen het evangelie verkondigden, en daardoor vaak dat jongens let. Hij had honger mooi maken, hij had toorst mooi maken. We zien ook in Filippenzen dat Paulus daar zei van dat er wend is en dat er tevreden is met alle omstandigheden, want dat had er leerd. Zowel in honger lijden als in overvloed. En in alle omstandigheden is Paulus, ja, ben je er om wend worden. En ja, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Dus als er beroofd is van zijn kleren en het in koude nachten, ja, dan hield er geen kleren. En dan moest er hem sarreren. Afgezien van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Dus de dingen die we nou krijgt horen hebben, ben al je dingen die het hem van boeten aan op hem aankomen. Maar hij zei, van binnenin hak de dagelijkse zorg voor de gemeenten. Nou, wat is nou die dagelijkse zorg voor de gemeenten? Dat is dat hij verantwoordelijkheid had en field voor die gemeenten. Dat hij, als er shirt bijvoorbeeld, zoals in de gemeente van Korinthe, dat ze dwaalleraars talenten in de gemeente, schijnapostelen, dat vindt Paulus vreselijk. En hij viel hem daar verantwoordelijk voor om dat rjocht te zetten. Als je dat vergelijkt met Joert en Dij. Neem nou de ouderlingen van de gemeente of de oudsten van de gemeente. Wat had die een dagelijkse zorg voor de gemeente? Als er een oudste op had, maar je werd een nieuwe oudste aanwezen. Als je met advies Jan in de gemeente, als er geschillen binnen in de gemeente, als die iemand wat je in de oor had, maar je daarin optreden. Als er een mensen een moeilijk ha in een huwelijk, al die dingen meer, dan maak je daar onderwijs in Jan en tasticht horen op de groei van de gemeente. Waar komt de gemeente binnen? En wat brengt die met zich mee in de gemeente? Dus je moet er eigenlijk altijd alert wezen en waakzaam wezen. En Paulus hier die zwarg van de gemeente. Je ziet dat ik in de brieven van Paulus. Paulus dankt altijd voor de gemeente, maar hij bidt ik altijd voor de gemeente. Want hij weet, we zijn afhankelijk van de Heer. We zijn afhankelijk van God, dat God zijn hand, zijn zegende hand over de gemeente had, zijn wakende hand over de gemeente. Dat hij beschermt en waakt en leidt door de Heilige Geest en door zijn woord. Wat is het belangrijk dat we Joert is leidelitten door Gods woord, dat we de Bijbel iepen doggen. Want er is er volle dwaalleer, er is er volle wat men ontijhoudt. De wereld komt er volle de gemeente binnen. Maar men slipt, men ziet het net meer, het is gewoon worden. En dat zit in de mens ziet van God af. Dat is iets triest. Maar je moet weer wekker worden. En je ziet dat is ook wat ik zei in die brieven van openbaring in die gemeenten. Er is ook een gemeente bij, ik weet dat het zat is weer. Dat meesten die slipen alle jaren, maar er wien nog een peer oer. En dan zou de Heer Jezus versterk de overigen. We moeten versterkt worden. En we kunnen alleen maar versterkt worden als wij Gods woord lezen. Als wij zeggen wat ben zien geboden. Wat is wat God wil. Jordan Day is het zo vaak de oproep om u te nodigen. Komt de geloof in de Heer Jezus. En het is al je mooi en aardig. En het zal je hem al je goed gaan. En kom in de gemeente. God is liefde. Ja, God is liefde. Maar het is maar een hele boodschap. Waarom wordt er net meer verkondigd de oude zonde in de gemeente? Niet alle eerder is. Waarom wordt er net meer hoe splutsen? Had je net over de zonde spreken, hoe jij net over de evangelie te spreken? Want waarom zo'n mensen zich bekeren moeten? Waarom moeten ze hun van bekeren eigenlijk? Dan is het moderne, het evangelie zonder kruis. Er is wel een kruis nog bij, maar de werkelijke betekenis van het kruis, de diepgang, is er totaal net meer. En dan wordt het een heel oppervlakkig geloof. En daarom is het zo belangrijk om dagelijkse zorg van de gemeente te houden. Het is net zo makkelijk. De duivel komt als kousenvoeten binnen, als een engel des lichts. En die mogen we net onderschatten. Ik zeg dat het al wat tijd is voor een lied.

In vers 29 zei Paulus, als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand, zou ik dan niet branden van verontwaardiging? Maar in 1 Korinthe 9 hebben we ook een gedeelte van dat Paulus zei, ik wil voor de Jood een Jood. En die onder de wet is, word ik ook onder de wet. En zo past Paulus zich eigenlijk aan om de persoon, hij het naast die persoon steen, om die persoon te leiden naar de Heer Jezus Christus daar. En dan zou je er echt struikelt iemand, zou ik dan niet branden van verontwaardiging. Dus stel je voor, je persoonlijk in de gemeente, dus Paulus staat niet alleen de zwaar voor de hele gemeente, maar echt voor de mensen persoonlijk, ieder persoonlijk is er maar beginnen. Als je struikelt, ja, net gewoon over het tegelpaard, ja, dan brek je de voet misschien, dat is erg. Maar Paulus had het op geestelijk terrein, van als je struikelt, als je in de zonde valt. Dat iemand de verkeerde kant op jet, dat liet hem absoluut net kort. Dan eerder bewogen, dan zou ik dan niet branden van verontwaardiging, van waarom gebeurt dit eigenlijk? Je bent verontwaardigd dat een persoon in de zonde valt. Hoe kan dit eigenlijk? Hoe kan het eigenlijk? Had de Jood naar die ik, nou, mensen weten niet samen Jood naar die, en het kan alle jaar, maar de Heere wil dat absoluut net. Je bent verontwaardigd. Hoe kan mensen dat talen in de gemeente? Terwijl het Christus dit absoluut niet wil. Paulus had er onderwijs op, Jan. Ben wij nog zo verontwaardigd? Ben wij nog brandende in ons hart van jongens dit hier de verkeerde kant doet? Of ben we als die lauwe christenen van Laodicea die het alles maar hoe naar binnen komen let? Het maakt dus zeer dan als mensen zondigen. Waarom had het u zeer dan? In de eerste plak, omdat eer de naam van God en van Christus en de Heilige Geest in het geding is. Dat is in het geding. Het tweede is dat die persoon onder de macht in het justenis komt van de Satan. En dat is vreselijk als je daaronder komt. Dat wil je net. En het had gevolgen. Het is echt gevolgen van de orenmensen die direct achterom gaan kennen. Dus je moet optreden. Je hart met een brandende wijze van, jongens, dit je de verkeerde kant dit. Hoe moet ik dit nou verhaal? Hoe moet ik hier nou weer mee omgaan? Hoe moet ik die persoon nou weer terug te wijzen? Heer, help, alsjeblieft. Van jou het, van mijn dwan, van jou mijn broeken. En ik moet optreden. Als ik geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid, zegt Paulus. Ik zal net roemen in mijn grootheid, in mijn welsprekendheid. Nou, Paulus is net een persoon die welsprekendheid had. Hij kan wel goed spreken, maar net die, op die manier van het Griekse denken. Hij roemt net in openbaringen die hij gekregen had. Dat zullen we straks wel één keer doen, omdat er dat genoodzaakt is. Maar hij zei, ik wil roemen in mijn zwakheid. En waarom doet hij dat? Omdat het dan net over hemzelf heet. Als hij roemt in zijn zwakheid, dan wijst er als het ware op Christus, op God de Heid. Want hij zei, dan ben

afhankelijkheid, dan wies er als het ware op Christus, op God, de heid. Want hij zei, dan ben ik afhankelijk van de heid. En dan krijg je de heid en de Heer Jezus, die krijgen de eer. De eer bij deze schijnapostelen, je hebt naar henzelf. En ja, je hoort naar die ek mensen, in de charismatische wereld, misschien ook wel in de gewone kerken, die het had een openbaring, wat gaan ze al je mij maken? Ze een buiten neem ze lekker dat is boeten die je lichaam treest dat er wat gebeurt. Daar staan hele ervaringen hast in de holle, daar staan als waar in de hemel komen binnen en dan hast het licht zoen en al die dingen meer. Daar pochen ze op, dat vinden ze fijn. Maar Paulus zegt, het bouwt net op. Het bouwt net op en het niet kunt controleren. Je haalt er niks aan. En het gaat alleen maar om jezelf. Een prutte mens kan pochen over zichzelf. Ik heb dit hier, ik ben der west en dat is der gebeurd. Maar Paulus, die het heel oors met de gemeente van Korinthe om. Of wat nou, waarom zeg nou de gemeente, hoe hij de gemeente daar leert. Hij leert hoe het meesken bijvoorbeeld met het avondmaal omgeheer moet. Hij leert hoe de orde in de gemeente is. Hij leert hoe het meesken in het huwelijk met een omgeheer moet. Dat bouwt de gemeente op. Maar die ervaringen en die dingen die geeft, die schijnopenbaringen van die schijnapostelen, daar haal je niks aan. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die te prijzen is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Dus hij doet een beroep op God. God weet dat ik net lieg, dat ik de waarheid spreek. Het is eigenlijk uit de zotte dat Paulus daar spreken moet. Paulus, de stichter van de gemeente. Hij had het evangelie verkondigen. Hij werd onder kont zetten. Toch de schijnapostelen. Waarom doe je hem dit, Corinthië, zei er eigenlijk. Waar ben je maar bezig? Je maakt je hem scammy. En dan zei er, ik zal nog eens een sterk verhaal vertellen. Hij zei van wat mij oekomen is. In Damascus liet de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damascenen bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen. In Damascus, daar is Paulus komen. En ik had de tijd net om daar heel wat door uit te wijden. Maar Paulus die was daar vervolgd door de Joden, zijn volksgenoten. Maar ook door die koning Aretas. Paulus weer in Arabië West. Arabië, het vroegere Moab. En deze Aretas weer koning oer Arabië. En waarschijnlijk had Paulus ook daar het evangelie verkondigen. En had dat enige opschudding doen daar ook in Damascus. Dus zowel de Joden als die Aretas die hielden er belang bij dat Paulus oppakt werden zoen. Maar dan zei er, en door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontvluchtte zo zijn handen. Nou, van die schijnapostelen die zoen daar de holle beskodje van, jongens, is dit nou een apostel? Is dit nou een apostel die in een mand, door een venster uit de muren, als een soort vuilnis boetende muren van Damascus gooit, werd, is dat nou een apostel? Zo is het, misschien wel tegen die Corinthiërs zijn. Paulus zei, dit is mij ook kom. Normaal gebeurt dit net. Maar dan zie je ook hier bij dat God ook weer een wonderbare uitredding die hij had. Door hem, door dat venster, in een mand met boeten dat te litten om hem te redden. Het is altijd de Heer die hem redt. De Heer die hem kracht jouwt. Het is de Heer. Paulus is afhankelijk van de Heer. En hij eert en roemt de Heer. En dat is belangrijk voor hem. Het gaat hem om de macht van God. Dan ben je gekomen bij hoofdstuk 12. En we lezen even vers 1 tot en met 6. Ik hoop dat we dat Safir uitkrijgen. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij. Want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heere. Om te roemen, zei Paulus, dat past net bij mij. Dat is net wat de Heere wil. Het past totaal net bij mij. Ik ben hier kom om het evangelie te verkondigen. En hoe meer dat ik aan het roemen ben, hoe minder ik het evangelie verkondig. En dat maakt juist, het moet om de gekruisigde Christus gaan. Het moet om de zonde van de mensen gaan. Het moet om de uitredding van de Heer Jezus wijzen. En de leefde van de Heer Jezus dat hij stoorn is voor u zonder het kruis van Golgotha. Hij zegt, daar moet ik mij bij horen. Want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heer. Maar oren we, de schijnapostelen kwamen mij verschijningen en openbaringen van hunzelf. Opgetochte verzinsels, inbeeldingen. Die ze zelf, die net wie binnen. Ja, of de boze geesten met hun dat injoen had. Dat ken natuurlijk ek, want de Satan ken ek openbaringen Jan en verschijningen Jan. En dat het er al hier op liekt. En dan zou

0: Ik kan namelijk een mens, ik ken een mens in Christus. 14 jaar is het geleden. En had er het eigenlijk over hemzelf, want in persoon, destijds, en opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Dus het jet over hemzelf. Maar waarom spreekt Paulus eigenlijk in de derde persoon? Nou, dan mogen we dus de nadruk lezen op een mens in Christus. De schijnapostelen, dat wien mensen niet net wederom geboren wien. Die leefden nog in het vlees. Maar Paulus zegt, ik had oer een mens in Christus. En dat is heel wat oors. Een mens in Christus, dat is een die wat de Heer Jezus verstoorn is, dat de Heer Jezus opstien is en die ingeworden is met de Heer Jezus. Die in een relatie leeft met de Heer Jezus. Die wederom geboren is. Die de natuur van Christus, van God de Vader, in zich had. En dat maakt het verschil. En wel ooit dan de nadruk op, net op de mens, maar op Christus. Je bent in Christus. Het draait om Christus. Stond Christus nog, de Heer Jezus Christus nog centraal in de gemeente? Of stond ik zelf centraal in de gemeente? En daarom spreekt er, denk ik, in de derde persoon. In Christus. Het is al je Christus die het docht. Christus bewerkstelligt het. En als ik goed nadenk, ook in deze wereld, de Heer Jezus is het leven. De waarde wereld en het leven. Hij jouwt het leven. Elke dag dat jou leven, elke dag dat jou eten, elke dag dat jou drinken, jou werk doen kennen, dat jou jongen kennen van de Heer, komt alle eer door hem. Niks uit uzelf. Alles van hem. Wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Maar alles van hem ontvangen. En hoe meer je dat zien kennen, hoe meer dat de Heer Jezus Christus centraal komt te staan. En dus uit de 14 jaar is het geleden. Dus het is al 14 jaar. Ik mooi, de volgende keer zitten door die doorn. Is die doorn al in hem? Had er al pine van de doorn die er kriegen had? 14 jaar lien. En we kennen dat ik lees in Galaten 1. Maar zelf maar eens even nalezen in hoofdstuk 1. Dat Paulus der het geloof komen is. Dat er al bestemd is om apostel te worden. Voor wat de wereld vormen wordt. En dat hij 14 jaar dus. 14 jaar lang in Arabië west is, in Cilicië en Syrië in de west, en daar is het gebeurd. 14 jaar lang. En we denken dan ook over het jaar 42 na Christus dat dit gebeurd is. Deze tweede brief van de Korintiërs waarschijnlijk schreven in 55, 56 na Christus. En 14 jaar lang toen we Paulus in Cilicië en Syrië. En ja, Paulus, weet ik dat Paulus ongeveer in 65 na Christus stoon is. En dat er eigenlijk ook misschien wel correct zo oud west is. Dus Paulus is helemaal net die had deze ding is hem al vrij jong al hier oerkom. Even of in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het, dat zo iemand dat in de derde hemel werd opgenomen. Dus hij weet net of er lichamelijk in die derde hemel opgenomen is, of dat er misschien geest in de hemel gingen is. We weten van, bijvoorbeeld de Heer Jezus is in zijn nieuwe, onvergankelijk lichaam, verheerlijkte lichaam, naar de hemel gingen. We weten van Elia bijvoorbeeld, die in zijn gewone lichaam naar de Heer gingen is. Van Henoch in zijn gewone lichaam naar de Heer gingen. We weten dat Filippus, maar de kameling van Moorle, door de geest ergens oorsdeel zetten is. Maar je kent ook net lichamelijk, dus boeten het lichaam, ken je ook de Westbeerzen, denk eens aan Ezekiel. Ezekiel waar door de geest mij noemen en waar verplaatst naar de rivier de Kebar. Maar Paulus die weet het net. En hij zou de Heere weten het en dan is dat ook genoeg. Maar hij waar opnomen in de derde hemel. Nou, we weten net precies hoe dat al hier in, want er zit de derde hemel. Mensen die denken van dat is de hoogste wenplak, daar is Gods troon in de derde hemel. Men denkt ook wel aan de tabernakel. De tabernakel hier voorhof, een heilige en het heilige der heiligen. Dus als je dat omheeg zeggen, dan gooi je dus de hemelen terug, de wolkenhemel, de sterrenhemel. En je komt dan als het ware in het heilige der heiligen van de tabernakel. Maar hoe het precies verder zelf weet ik net. De Bijbel spreekt eigenlijk hoe de hemelse gewesten. Maar het gaat er even om wat er eigenlijk al hier gebeurd is. Hij zei dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Dus hij is opgenomen in het paradijs. Ik denk dat in de hemelen bij God ik nog wel verschillende afdelingen binnen. En hij zei van ik ben in het paradijs west. En ik ga de onuitsprekelijke woorden jet. In de groentekst zit er, hij heeft gehoord onzegbare gezegden die niet geoorloofd zijn voor een mens uit te spreken. We weten bijvoorbeeld Daniel, want Daniel waren ook bepaalde dingen openbaard, maar hij moest het verzegelen, het mocht net openbaar maken worden. Zo mochten deze woorden ook net toch Paulus openbaar maken worden hier op aarde. En het wien onuitsprekelijke woorden, wij kunnen ze net uitspreken. En dan denk ik weer even aan Ezekiel 1, dat Ezekiel de raderen en al die dingen shut. En dan zei hij, het is als, de mens kan ze net uitspreken. Het ben waarschijnlijk zulke heerlijke woorden al hier. En Paulus had het samper te schoen. Maar wat is nou het verschil met het paradijs in de Hof van Eden en dit paradijs? Nou, het verschil is daarin, in het paradijs bij Adam en Eva, daar wie de boom van kennis van goed en kwaad, en daar wie de boom des levens. Een mens kon daar in zonde vallen. Maar in het paradijs bij de Heer Jezus zei dus echt tegen de misdadiger die met hem aan het kruis hingend, dat hij hem vreegt van, om hem te gedenken als er in zijn koninkrijk komt, dan zei de Heer Jezus van, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden. Dus er is echt geen zielenslaap. Nee, als je sterren, God je ziel, voor je geest, voor het oer naar de hemel ta. Naar het paradijs bij de Heer Jezus. En Paulus zei het van, ik meen het de Filippense brief, het is verreweg het beste om bij de Heer te zijn. Het paradijs, het woord ervoor, is een hof, een lusthof. Het moet iets prachtigs mooi wezen, een lusthof. En ja, er moet harmonie wezen, er moet vrede wezen. En in Openbaringen 12, soms dit ook, het is het paradijs van God. Dat je dan in wandeling mooi. Wat is dat kostbaar en wat is dat prachtig mooi om dat te zien. En om daar nooit te verlangen, om daar te wezen in dat paradijs. Dat is alles oer. Er is geen ruzie meer. Er is geen deer meer. Er is geen rouw meer. Er is de Satan net. Er is geen boom van kennis en goed en kwaad. Er is alleen de levensboom Jezus Christus. Wij leven nou ook al van de levensboom van Christus. Als jou in Christus binnen. Hij voedt ons nou ook al met de geestelijke dingen al hier. Hij houdt ons het leven. Hij houdt ons de natuur, Jontro de Heilige Geest. De geestelijke natuur. We zijn van boven geboren. En we mogen van al die dingen die het hij jouwt genieten ek en eruit leven. En straks zullen we bij hem komen in dat paradijs. Om nooit meer gescheiden te wezen van hem. Dus ik hoop ek dat je hem al je witte van wij binnen er kleer voor. Paulus zei in Filippenzen van ik wil er wel graag heen. Maar ik weet net wat het beste van mij is. Als God me jinne broeken wil op aarde, is dat goed. Maar oost verlang ik om dat te wezen. Wij zeggen ze altijd van, ja, maar dat we zoen binnen, willen we hier nog wel even wezen. Ik hoop dat we mooi even zoen binnen. Maar is het net beter om met Paulus te spreken van, we zullen er naar uit om in dat lusthof te komen. Dat is dus eindbestemming om daar te komen in dat hemelse Jeruzalem. En zolang dat de Heer u je broeken kent, ben we hier op aarde. Maar de Heer maakt die beslissing van, beloven we hier of gaan we naar hem ta. Dat mogen we rustig in zijn hoorn lezen. En dat je zijn het leven stingen. En je wordt er plotseling voortrukt uit dat leven. Want Paulus wordt je plotseling voortrukt om naar het paradijs te gaan. Dan is diegene die het achterblijft, die weet van, het is goed, hij is daar. En natuurlijk doet het zeer en is het moeilijk. Maar je weet het, hij is bij de Heer. En in het paradijs. Als er lietse bentjes sterren van een ier of twee ier of drie ier. En misschien nog wel ouder. Dat ze zelf die verstandige keuze meidje kennen. Dan wil ik dat die bij de Heer binnen. Daar in dat paradijs. Ze had het volle beter als dat ze hier haar kennen. En dat jouwt rust ook in het leven. Paulus ziet verder. Hij zei, over zo iemand zal ik roemen. Maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Over zo iemand. Dus hoe die mens in Christus, daar wil ik in roemen. Maar hij zei van, hier op aarde zal ik eigenlijk alleen maar roemen in mijn zwakheden. Om Christus groot te maken. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud me daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of aan mij hoort. Paulus zei van, ik zou wel willen, gesteld dat ik zou willen roemen, dus stel je voor dat ik roemen wil, grutspreken wil voor mijn dingen. Hij zei, dan ben ik dan net dwaas. Want hij zei, wat ik doe en wat ik mooi maatje, is immers de weerhiet. Ik sprek de weerhiet. Die schijnen pas en sprutsen de weerhiet net. En die zal echt net in het paradijs komen, als ze net ter bekering komen. We moeten net Jood en Duit denken in die alverzoening, dat iedereen maar in de hemel komt. Nee, het is op groen van als je wederom geboren bent, als je ter bekering komt binnen, als je weet dat Jezus van je stoon is, en dat je dan is die belofte der van dat je in de hemel komt, dat je in met hem binnen. Maar hij zei van, ik onthoud mij daar echter van het roemen, omdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. Dus wat ze van hem on hem sjuggen, nou hoe het eruit ziet, en wat ze van hem jaren, wat er alle je mooi maken had. Hij zei, dat is genoeg. Dat is genoeg. Meer hoe ze van mij net te weten. Ik breng de mensen, ik leid de mensen naar de Heer Jezus daar. Dat hier het dan. De Heer Jezus moet centraal staan. En het draait net om mij, zei er. En dan komt er daar dus ek uit het paradijs bij wij. En dan komt er een doorn in het vlees opdat hij net hoogmoedig wordt. Nou, daar gaan we de volgende keer op hebben. Ik hoop dat wij alle jaar ek witte mooie van dat paradijs. Ja, dat is mijn toekomst. Daar had de Heer voor mij van bestemd. En daar sjuggen we uit naar dat lusthof. Daar bij de Heer Jezus. Ik wil je hem alle eer bedanken voor het luisteren en ik wil je hem God zegen, daar wens je en tot een oren keer.
1: Na de onderbreking en het nijs ken je hem harkje naar woordklanken, een oren geestelijke leerten. Besluiten deze uitsturing aan mij het leert. Veilig in Jezus' armen.

0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje mij in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
3: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
9: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Oh, 11:30.
11: Hocus pocus, time for focus.
12: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
13: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
14: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
15: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
14: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
15: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
13: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
16: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
17: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Niet onder de laden door. Dat mijn ongeluk.
19: Oeh.
18: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
19: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
18: Raadsma?
19: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
20: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
22: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
23: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Het kind dat gisterenmiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek in het Utrechtse Hei en Boeikop speelde bij een molen die op dat moment niet open was voor publiek. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De molenaar was wel aanwezig toen het gebeurde. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, net als de vraag of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. Voor de Franse kust zijn twee migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. De directeur van reisbrancheorganisatie ANVR roept het kabinet op om de geplande aanpassing van de vliegtax uit te stellen. Volgens hem worden vliegtickets nu al duurder door een dreigend kerosinetekort en wijken reizigers steeds vaker uit naar luchthavens in België en Duitsland. Een hogere vliegtax zal het effect volgens hem alleen maar versterken. En ondanks dat hij had gezegd niet te gaan, is de president van Taiwan toch naar Eswatini gereisd. Door druk vanuit China moest hij zijn bezoek eerder afzeggen. Taiwan wil daarmee laten zien zich niet te laten tegenhouden in internationale contracten. Meerdere landen weigerden zijn vliegtuig door het luchtruim te laten, maar uiteindelijk kwam hij alsnog aan. De reis werd bewust stilgehouden. Dan nog het weer. Vanavond trekken eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt vanavond af tot ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
4: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
2: en Opel.
25: Herbe.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Nou, bentjes, de keer wat dan je?
6: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
5: Schitterend.
7: Boetengewoon Ludema. Uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
8: Bakken. Zullen we even op een stoel?
9: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
8: Baasmazitcomfort.nl.

Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Woordklanken. Een uur geestelijke liederen. De meeste liederen komen uit de bundel van Johannes de Heer en Glorieklokken, maar er zijn ook meerdere bundels waarbij van tijd tot tijd ook wel een lied uitgekozen wordt. Paulus schrijft over geloof, hoop en liefde. En de meeste daarvan is de liefde. Daar is ons hele geloof ook op gebaseerd. Ik begin met het lied Geloof, Hoop en Liefde.

De hervormde, gemengde zangvereniging Soli Laus Deo uit Barneveld zingt het lied Dierbare Jezus, wat toeft gij zo lang?

Meisjeskoor Shalom uit Elburg, onder leiding van Wim Margree en Johan Bredewoud aan de piano, zingt De woestijn zal bloeien.

Het interkerkelijk mannenkoor Edoza te Sneek onder leiding van Wiberen Valkema zingt Laudate Dominum.

U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Het laatste lied in deze uitzending is dat ons loflied Vrolijk Reizen. Ik wens u nog een hele goede zondagavond.

0: Oh, half twaalf.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
4: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
3: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de vier in het midden.
5: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijk Optiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
16: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Niet onder de laden door. Dat brengt ongeluk.
18: Oeh.
17: Verhip. Nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
18: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
17: Raadsma?
18: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
19: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlakbij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. Het kind dat gistermiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek in het Utrechtse Hei en Boykop speelde bij een molen die op dat moment niet open was voor het publiek. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De molenaar was wel aanwezig toen het gebeurde. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, net als de vraag of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. Voor de Franse kust zijn twee migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
23: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
25: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
26: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
27: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
28: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Hè, zelfs mijn rollator is nog rapper als dit internet.
3: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
2: Zo, en clear. Nou heb ik net meer bieten.
3: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
4: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
5: De pannenkoektrein!
6: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond, metalvrienden en metalvriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Nou, barken vol, joeren.
2: Drie man sterk,
1: man van het Moran. Goedenavond, jongens.
3: Goeie, joenen.
1: Nou, de moment supreme.
2: Moment supreme.
1: Leuk, man. We hebben hier première.
2: Ja.
1: En morgen komt het album uit.
2: Ja.
1: We Fight Back.
2: Ja.
1: We gaan een paar noemetjes die we hier draaien. Dus, nou ja, dit wordt een leuke uitzending, dacht ik.
2: Ik mag het hopen.
1: Ja, tuurlijk, Frankie. Geef me toch.
2: Zeker.
1: Dat komt al je
2: goed. Zeker.
1: Je hebt een vereniging, je hebt een try-out.
2: Ja.
1: Nou, dat ging wel aardig. Toch? Ja. Dat ging wel leuk.
2: Zeker.
1: Ja, leuke jongen gewoon. Ik heb hem wel vermaken. Altas.
2: Ja.
1: En toen Jem. En toen Son of the Sun. Ik ging naar Noord van die hele band. Yet.
2: Ja.
1: Maar dat is die wel verschrikkelijke loer.
2: Ja. Je hebt er binnen.
1: Ja, nee, dat wie mij krijgt, even wordt er vol. Hè. Dat, ja.
2: En binnen Italiaan, hè?
1: Ja.
2: Italiaan.
3: Over de top.
2: Over de top.
1: Ja, ah, maar zien er wel een mooie jachtshow bij. En,
2: ja, die man had zich goed varken.
1: Ja.
2: Zien een hele show in zijn uitskruien en uittocht. En echt heel professioneel.
1: Maar Jim diende trouwens ook nog een noemer van Metallica bij. En dat wil ik nog even op inhekken. Maar dat die stoot trouwens naar die verdienstelijk qua stem en doek. Wiebe.
2: Nou, ja, dankjewel. Ja. We doen altijd ons best. Dus,
1: ja, nee. Ja. Ik voel het wel grappig, want ik ga daar nog nooit saaiet uit worden.
2: Nee, ik probeer het wel wat old school weer terug te brengen. Hier zat Hetfield in zijn primetime dier.
1: Ja.
2: Hier in 89 wie natuurlijk Metallica op zijn prime. En,
1: ja.
2: Voor mij dan.
1: Ja, en Justice for All. Hè. Ja. Voor mij heb ik het allerbeste album. Nou ja, maar dat is voor mij dan. Maar
2: ja. Ja, het ding bij mij per dag af welke auto on top staat. Maar ik vond dat steeds maar de beste Metallica periode. En ja, als er dan een noemer zoals Whiplash Dwarf Meist. Ik mag er dan gitaar bij spelen. Ja, dan vind ik dat echt helemaal te gek. En dan wil ik zo volle mogelijk daarop terugkomen.
1: Ja, dat ging wel lekker. Echt weer. Leuk optreden. Hij stoot ik wel naar je zin hoor, Max.
3: Absoluut.
1: Oh,
3: ja.
1: Dat dacht ik. De drumde stik bro's een beest.
3: Dankjewel. Maar ruimte voor verbetering is er altijd.
1: Ruimte voor verbetering is er altijd. Dat zei ik altijd. En dat is er echt.
3: Ja.
1: We zijn begaan met een nijnummer Airborne. Australische band had hier onlangs nog in Grains tegen Beem daarheen geweest trouwens nog.
2: Net naar Grains, maar ik heb die band wel een stuk of vijf kerels, jongen.
1: Oh, oké, ja, zij is al een keer eens op Into the Graves team.
2: Ja.
1: Alive After Death. Airborne, die komt mij een, Airborne, zij heet die plaat eigenlijk. Ik, 28 augustus komt die uit. En een nij noemer van Poison Ruin. Band besteedt al van 1989. Lekker punk.
2: Ja.
1: Guts heet het noemer. En dat komt al van Hymns from the Hills. Oh, leuk album. Zullen we eerst even wat muziek draaien?
2: Zeker.
1: We beginnen eerst Miami. Noemer Inner Me.
2: Ja.
1: Ja, vet noemer.
2: Dank u wel.
1: Ja. We beginnen eerst even te leren. Daarna ik nog even de nieuwe Bone Ripper. Ik ben een nieuwe single gebracht. Ik mijn nieuwe album.
2: En de gitarist is Joet Jiddy. Dus gefeliciteerd bij deze.
1: Oh, gefeliciteerd. Oh, trouwens nog even hier, denk je. Ik kwam daar Suhas Dijkstra. Kwam ik daar voorbij. En die speelt in band. Tarteria. En ze ziet je nou een bassist.
2: Ah, die jongen,
1: ja, die was heel druk en maar wel heel, noem maar suggereren en dit en dat. En hij kwam op jou en, bist ook die en die? En oké, kist hem alleen in de uitzending. Ik zei, tuurlijk, zoals, doe dat. Dus, Tarteria, het is death metal. Ze ziet je dus een bassist. Telefoonnummer 06 37 37 54 67. Als dat net volgende keer is, kist het altijd weer om. Ja. We krijgen eerst Ad Moran. Inner Me.
3: Yeah.
1: Zien we dat door?

0: Ja, ja. De Nyebone River.
1: Fucking vet.
0: Fucking vet, ja.
2: Klinkt goed.
0: Ja. Even zien. Waarom doet hij het nou net? Oh. Nou ja, dan hebben we er even helemaal geen achtergrondmuziekje bij. Ik probeer het niet te staan. Nou ja, maakt het ook niks.
1: Nee.
0: Wat boek zei je? Radiant in Ruin. Zij heet een nice plaat die 26 juni uitkomt.
1: Te gek.
0: Ja, voor die, ik haal een, nou ja, ze komen hier in ieder geval binnenkort eens even del van die datum. Nou ja, album. Eindelijk.
1: Ja.
0: Het had een hele bevalling geweest.
1: Ja.
0: Het is nu eigenlijk wel clear of net. Het kist het nog losletten.
1: Nog net.
0: Nee?
1: Nee. Er zet nog wel wat spanning om vast. Het komt vannacht uit.
0: Ja, ja,
1: je werd er net hoort in herinnerd die het ontvangen wordt. Ik denk wel positief. Wij zijn wel heel positief over, ja, over deze plaat.
2: Ja. We hadden er in ieder geval iets bij eerst voor die.
0: Nou, ik kwam sowieso een hele week in de auto, hoor. Want ik ging hem vandaag.
1: Ja.
0: Ik mocht hem vandaag. Van de vorige leven bejaren. Ja, je mag er wel even weten wij door haven zelf.
1: Zeker.
0: Ik ging hem erin. Ik ben nog net bij uit de stretten wij. En ik ging voor het piekenvel op Jarmes uit weer.
1: Ja, toen dacht ik:
0: wow, wat een sound, man.
1: Ja.
0: Ja. Het is uitgebracht Big Bad Wolf natuurlijk. Daar mogen we er al even bij zitten. En,
1: zeker.
0: Tamme. Ja. Het is mooi dat het dwang wordt. Komt ook nog een LP om, toch?
1: Ja, zeker. Ja, je zit mij, voor de mensen die het wat jipper weten willen, je zit mij bepaalde dingen bij het drukken. Bij het drukken moet een terspersing maken worden. Maar wie zit nou in de periode van Record Store Day? En volgens mij het een West een heel groot famke het een album uitgebracht. You know, Taylor Swift of weet ik zo.
0: Ja.
1: Een van die.
0: En dat draai je voor.
1: Ja, die boeken, zeg maar, al die drukkerijen vol. Om zo vol mogelijk hun album te drukken. En dan hadden wij dan tussen trol. En ja, wij zijn een hele lietse speler in die scène.
0: Ja, dan kom je hem op een hele grote stapel vanzelf. Ja.
1: En dat hoort het even. Maar hij komt er zeker aan. Hij komt in een hele mooie blauw splatterd kleur.
0: Oké. Hij gewoon in zwart.
1: En ik gewoon in zwart voor de old school liefhebbers. En ja, het wordt gewoon heel vet. Ja.
0: Ja, ja, ik ga hem nog op cd. Maar ik woon sowieso. Ik heb vinyl. Ja.
1: Nou, dat is echt te gek.
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: een t-shirt noemen? Naar je t-shirt?
1: T-shirt, hoodies. We zijn nog maar wat oren merch dingetjes bezig. Maar ja, dat komt in de ring van het T-shirt zeker. En ik hoop dat... wij hebben 4 mei presentatie natuurlijk op Bevrijdingsfestival.
0: Ja.
1: Ik hoop dan dat er naar je merch er echt is.
0: Oké. Okay. Sanet, nou ja, dan...
1: Dan valt er aasen te bestellen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, en door gaan ze al naar je drumvel maken al op een foto's, jongen.
2: Ja, die zeker. Ik ben een weekend binnen kwam. Okay. Ja.
0: Die ziet er ook wel weer heel vet uit. Daar stelst ook de show ook wel weer mij, Max.
2: Daar ben ik ook wel wie is mij.
0: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, die had erbij, toch?
1: Ja, ja, is dan mooi.
0: Ja, ja, nou, maar alles.
1: Wie in de lot voor uzelf ook wel heel heel lang, hè? Hier, we voelen gewoon dat alles nou gaat kloppen.
0: Ja.
1: Podium, mij de cd, de muziek, de sound, hoe we het game brengen. En dat hebben al je uitdacht en tot nota is dat al je slagen. Ja. En we hebben hele mooie sidebands, we hebben hele mooie backdrop drukken litten. Die bezerum film, die passen er dan weer op om.
0: Ja,
1: dus het hele geheel is compleet.
0: Maar ja, daarom hier het album, like, We Fight Back. Ik
1: ja.
0: Nou ja, en toch zei dat vreed nooit ze mij. Dat voel ik wel grappig. En ik ben er eigenlijk wel mee eens, maar toch zei dat ze mij van, oh, we gaan in ieder geval Exodus overklast, maar nou
1: ja. Ja, bij King Distortion in de zijn dat Exodus, ja. Dat is al beter weer dan die van Exodus. Dus dat weer hele mooie vering.
0: Ja, nou, is je, ik kon het album dan recht en ik ga er even wat noemers van je. Maar dan denk ik ja.
1: Ja, nou, dat is al.
0: Ja, ik ben positief. Je net, of ik zit je net om albums uit te krijgen of zo.
1: Nee.
0: Ja, heus net. Ik bedoel, ik nee. Draai het. Ik wil.
1: Ja.
0: Maak het maar qua sounds en qua old school. Ja, dan denk ik van ja, dan griep je hem wel weer. Heel erg met droom.
1: Nou,
0: ik ja, trouwens, ik wil een prette Ja, Exodus, Gojira, ja. Maar ook Metallica.
1: Ja, ja, Jerk, zeker.
0: Jerk sowieso wel weer erom.
1: Ja, ja, wat in
0: maar nee, maar ik bedoel echt letteren Metallica. Van oh, Death Magnetic
1: ja, ja,
0: en 72 Seasons en die platen.
1: Eigenlijk is wel... Metallica is voor u wel de band. Hey, voor zo, mij sowieso. En, maar voor inspiratie natuurlijk ook. Die man heeft zo'n volle dingen door hun carrière heen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Van country tot thrash metal, tot weer wat dead rock-achtige spullen, tot ja. Garage punk. Maar ja, die gasten heeft gewoon alles dingen. En die heeft gewoon heel goed ompakt met hele volle dingen. Dus de wordt wel van u jongen heel erg naar hun opjongen. Maar er zijn er heel veel meer bands. Gojira, Lamb of God. Weer wat een naaiere zien. Maar ik ben zoals Anvil, vinden wij echt vet.
0: Ja, duidelijk.
1: En Exodus, Dead Angel, echt die hele Annihilator, die hele trashhoeken, dat is gewoon echt te gek.
0: Dat is echt te gek.
1: Ja, en dat nemen we altijd mee in de schroon.
0: Nog maar ik. Zullen we eerst even een muziek jaren?
1: Zeker.
0: Nu metal en zo. De naaie Korn. Ze brengen net een nieuw album uit. Dat wordt nog heel lang. Maar ze hebben wel een nieuwe single uitgebracht.
1: Ja, en hij klinkt echt weer als Korn van vroeger.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Ik luisterde vroeger al in Bonnet Korn. En, maar dat klopt pas toch zoiets. Ja. Reward the Scores. En een nieuw nummer van Blackfield Brides. Ik kon die hele band helemaal naar.
1: Ik ken ze wel.
0: Oké, ze een nieuw nummer, maar... met Rob Flynn van Machine Head.
1: Ja.
0: Revenger. Hun nieuwe plaat komt 8 mei uit. Vindicate. En de kist is 23 juni in de Patronaat in Haarlem. Maar eerst Korn. Reward the Scores.

0: Ja, ja, Black Feel Bright en My Rob Flynn van een naaie plaat die 8 mei uitkomt. Vindicate. Doe eerst even nijtjes. Kies de band, of ken je hem, de band Solitude Internus. Ik kon het eigenlijk niet, maar die had zijn zanger aan zijn lijn. Band besteedde van een jongetje in 88.
1: Oh ja, dat had ik mij gekregen.
0: En ja, de zanger Robert Lowe, die had het eruit gekikt, dacht ik. In 2011 besloten de band voor onbepaalde tijd te stoppen, maar na 3 jaar kwamen ze weer bij elkaar. Inclusief Robert Lowe, maar no lid band na lang wikken en wegen. Dat het beter is om met Robert Lowe verder te gaan. Er is nog geen vervanger, maar ze staan aan het Maryland Deadfest en dat gaat trouw met de zanger Jason McCaster en die hebben van Igniter en Watchtower. Accept, die besteedt aan 50 hier.
1: Zo.
0: Die brengt aan een album uit,

0: Ja, ja. Nou, dit sluit een mooie achter hem nummer aan, dacht ik. Exodus. Ja.
1: Ik en Bent, die we zeker mijn HMH in het kroopproces.
0: Ja, dat die jij ik eigenlijk ik wel qua. Ja, Exodus is echt wel aardig groovy. Dus,
1: ja.
0: Ja, jij merk. Doe hier staan even wat. Even kwart even hoe te vertellen hoe de opname.
2: Ja, de opnameproces, ja, bij u is eigenlijk best wel makkelijk. En we gaan gewoon met z'n allen in de oefen om te gaan verscheuren. Daar kwam het moois uit. Ben ik met mijn laptop, ben ik naar Max daar rijden in de auto en hebben we via MIDI hebben we drums opnamen. Ja, zo gaat dat dan. Hè. Dan hebben we drums erop, dan loeken we wat droog. Dan hebben we de bas erheen, de gitaar erheen en dan zeg ik Tim Frank vanuit de kamer. Kerel, maar we een zang opnemen. Nou, daar rijden we maar eens bij, dan nemen we naar het badhuis, nemen we daar het zang even op. Dus alles gaat eigenlijk via een interface, een laptop. Er zit eigenlijk totaal geen versterkers om verboen. Het is gewoon een kabeltje, uiteindelijk.
1: Het wordt wel re-amped, dus het komt wel weer terug een versterker heen.
0: Oké, maar dat is wel heel anders wat in mijn tiki.
2: Ja, zeker. Maar dit klinkt echt te gek.
0: En ja, nee, dat wil ik natuurlijk. Tuurlijk, ik bedoel, en alles is gemoderniseerd, maar digitaal. En tuurlijk, en dat snap ik al eerder. Het klinkt al volle helderder.
2: Ja.
0: Maar weet je wat het is? Toen ik mijn allereerste cd opnaam, nou, dat was mijn Enrage Star, dus allereerste EP. Ja, dat stiek gewoon in een hokje.
1: Ja. Heb ik wel die, hè?
0: Ja, ik bedoel, hè, maar dat was gewoon echt in de studio. En toen ik in Diabolic zie het black metal band. Toen hebben we dat die in kalme zwijg hebben dat dingen. Dat stiek is gewoon elke keer in een hokje.
2: Ja, dat had ik wel weer wat.
0: Ja, hè? Nee, ja. Maar ja.
1: Ja, maar ja, dan neemst ik, dan juist ik ding van het opnameproces. Je, voor u is weer het nog heel gek, want we hebben echt niks yet van wat we opnamen ha, en clean gitaren en eigenlijk in drums eronder. En nee. Dan was het ook dat dan weer wat, ja, hoe kunnen we die tekst en ja. Dit en dat. En ik krijg het, zeg maar, ik zei ze altijd Satchi Mendel. Die wordt graf zijn, maar ik jou die Mendel een keutel en hij krijgt, maakt het de Mona Lisa ervan en die krijgen we dan weer rond.
0: Ja,
1: nou, en zo mooi het er dat, maak het er dat en dan jij we echt wat uw album worden is. En
2: ja, dat is kijk.
1: Ik ben heel erg trots op die jongens en ik vind het geweldig wat we deel zet.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Ik ben echt trots op hem.
1: Dank u.
0: Ik vind het echt wat je maken ha, is wie wil het wachtje een burg.
1: Dat is best graag.
0: Ja,
2: dankjewel.
0: Nee, ja, het had ik heel lang door, hè, want het is een heel proces bij zichzelf. Maar
2: ja,
0: het,
2: zeker.
1: En daarom heet dat ik We Fight Back.
0: Ja, tuurlijk. En de Dove Machinal. En nou ja, in midden van mij, dat geldt trouwens voor alle Friese bands.
1: Ja.
0: Metal bands, ook je promoten kan. Dan doe ik dat met alle liefde.
1: En dat vind ik ook heel mooi aan die, want de Friese bands, wij hebben zoveel goede bands te bieden.
0: Ja.
1: Zoveel grote bands en bands die heel groot kunnen worden.
0: Ja.
1: Als ze ontdekt worden. Waar mij echt heel erg trots wezen op de Friese scene die
0: ja. Nou, dat ben ik ook. Ik ben er zelf, ik ben een beetje onderdeel van.
1: Ja.
0: Ik zelf mijn eigen bandje. Ik ben, dus,
1: zeker.
0: Maar zin hoe dat al je weet, maar dat komt al je wel goed.
2: Tuurlijk, tuurlijk.
0: De nieuwe plaat van de maand. Het is geen Flotsam en Jetsam worden. Het is echt geen Toxic worden. Flotsam en Jetsam. En het ziet al je wel heel dicht bij elkaar. Maar het is wel Dearside worden.
1: Komt in neushoorn.
0: Die komt in de neushoorn. 12 augustus. Ik ken er net bij wijzen, want dan had ik zelf uitzending.
1: Ik heb de kaart nog binnen.
0: Best genoeg hoor. Maar ik ga zo wel een keer showen. Ik haal al een keer eens een zwarmaatje met Glenn Bender niet. Heel jou toen.
1: Oh, ben ik nou.
0: Ja, die heel leuk. We hebben wel een heel aardige gast, hè?
1: Ja, ja.
0: Heel gewoon,
1: ja.
0: Heel gewoon. Maar Legion is het worden, het album Legion. We draaien Revocate, die Agitator. Echt, ja, het is wel een van mijn favoriete Deicide platen. Daarna een nieuw nummer van Monstrosity. Bloodworks komt van hun nieuwste album Screams from Beneath the Surveys. Maar eerst een nieuwe plaat van de maand, Deicide.
2: Yeah.
3: Heb ik een foto?

0: Ja, ja. Monstrosity Bloodworks. Ik moet afsluiten. Want anders kan ik het laatste nummer net meer draaien. En dan maar over zelf. Jongens, bedankt.
1: Jetze, bedankt.
2: Doop, bedankt.
0: Geen dank.
2: Ja. Wij hopen hem al hier te zien 4 mei natuurlijk. Bij het Vrijdagsfestival. Ja. Op het Neushoornseid staat welk podium waar wat is. Check dat sowieso even door mij onder like en deel win actie.
0: En zo is.
2: Hopen hem al je teaser te zien.
0: Oké, jongens. Succes. En jemjere mij oren wieken wel weer. Ik zeg ahoy.
1: Ahoy.

0: That does it. Screw you guys, I'm going home.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Autoschade? Wij fixen het. LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: NofPC. NofPC.
9: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC. Het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC. Daar kun je wat mee.
9: NOFPC.nl.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
14: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
13: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
16: Oeh.
15: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
16: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
15: Raadsma?
16: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
17: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
18: Bakken? Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baasmazitcomfort.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
21: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In het Oostenrijkse Freistad zijn 5 kinderen van een jeugdbrandweer gewond geraakt toen een oude geweergranaat in een kampvuur ontplofte. De knal- en steekvlam waren hevig, maar de verwondingen lijken licht. Later vond de explosieve opruimingsdienst nog een tweede granaat op hetzelfde terrein, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse politie zegt bewijs te hebben dat verdachte Cole Allen een agent raakte tijdens het White House Correspondents' Dinner. In het kogelwerende vest van de Secret Service medewerker werd hagel uit zijn geweer gevonden. De agent bleef ongedeerd doordat het vest de kogel tegenhield. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
21: WOQS.nl.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
23: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
21: WOQS.nl.
24: Dit is RTV NOF.
25: Mijn Noo met de voet tussen de deur.
26: RTV NOF.
27: Good evening.
28: Who's there?
29: Oh, it's me again.
24: Met de voet tussen.

zondagavond, even over negen. Het is weer de allerhoogste tijd om een klein uurtje te gaan draaien. Die grijze wijze, die oude taaien, de paardjes uit de vergetelheid. En u weet, het is de eerste zondag in mei. En in mei, er is een oud gezegde, leggen alle vogels een ei. Vandaag de vogels. En we beginnen met de Beatles. Free as a bird.

John Paul, George en Ringo. We hadden wat met vogeltjes trouwens. Misschien dat we er straks nog wel even een roetwerkje van gaan draaien. Deze heren Beatles. Dit was Free as a Bird. Vogels, we hadden het laatst al over de eieren. Dat was met de paarse natuurlijk. Ja, het ei of de kip. Wat was er eerder? Pa, pa, pa. Pa, pa, pa.

Dat is toch magnifiek als je dan weer buiten ziet. Dat alles weer groeit en bloeit en ons onthoudt en weer boeit. En dat begint natuurlijk allemaal met de bijtjes en de bloemetjes. Hij had natuurlijk wel de birds en de bees. En vergeet hij die andere. Maar mooi niet.

Dat is een one-hit wonder voor deze Jewel Akins, The Birds and the Bees. Het zou maar leuk zijn als je zelf een vogel was, hè? Dan kon je ook vliegen en dan zeg je niet, ik loop even naar even daarheen. Nee, dan vliegen we gewoon even daarheen. Vliegen, als een vogel. Verhaal verteld door Peter Schaap.

kijken, dan ligt daar onder je dat landschap. En dan kom je dan weilanden tegen, natuurlijk zeeën, maar ook de bergen. De Bluebirds, Over the Mountains, vertellen er alles over. Dit is Richie Valens.

Richie Valens. Ja, die kan natuurlijk de hitversie van de formatie The Beach Boys, maar het origineel is trouwens van Ursula Hickey. Dat is wat ouder natuurlijk als de hitwerken van The Beach Boys. Maar het blijft een mooi nummer, Bluebirds Over the Mountain. Heb ik nog drie vogeltjes voor je? Ja. Hele kleine vogeltjes trouwens hoor. Bob Marley en zijn Wailers. Three Little Birds.

0: De vogeltjes kom je tegen in de Engelse taal. De birds natuurlijk. In het Frans zien we ook nog een aantal. Daar draaien we straks waarschijnlijk iets van. L'oiseau. En in het Spaans is het een ave. Maar daar kom je geen songs van tegen. Dat is niet dat ik in mijn collectie heb. En dat hebben we nog meer. Birds. Dat is het woord.
1: Hoewel, nee.

The Bird is the Word. Dat waren de Rivingtons uit Amerika. En u herkende dit nummer natuurlijk als onderdeel van Papa Mama en van de Trashman, de Surfing Bird. Ja, dat is een ander verhaal. Maar ook een vogel natuurlijk. Ik heb hier nog iets liggen van Deep Purple. Zou je zeggen, ook een bird? Jazeker. Als het vogeltje had gevlogen was in de tijd. The Bird Has Flown.

In Engeland uitgebracht als een bekerhandje van een single uit 1969, Deep Purple. En The Bird Has Flown. Ja, en iedere vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ik heb thuis twee van die penarikieten die behoorlijk kunnen fluiten. Tenminste, de ene wel. De andere die zegt van laat maar aan een ander over. Maar dat maakt voor de rest niet uit. Het verhaal over dat vogeltje dat kan zingen. We hebben het nog even over de Beatles.

And your bird can sing. Nou, je hebt misschien nog geen vogeltje bij mij gehoord. Dan gaan we veranderingen brengen met ons instrumentaaltje. Nou ja, instrumentaal dan eigenlijk een beetje tussen de aanhalingstekens. Hele oiseau chantalien. Ook weer het vogeltje dat kan zingen natuurlijk. Luister en geniet.

Ja, dan heb je mij nog niet horen zingen natuurlijk. Maar dat begin ik ook niet aan, want dat is niet om aan te horen. Afgelopen maandag was natuurlijk onze artiest van de week, de formatie The Small Faces. En die konden ook zingen natuurlijk en gitaar spelen. En zelfs Ian McLagan op dat hemmatorgel natuurlijk. Schitterend. Ik hield er weer een paar over. En een van die twee, dat is die laatste groot hit van The Small Faces. Met hem genaamd The Universal.

En later gingen ze over in de Vijzers. Hij had er nog één hit en die bewaar ik toch volgende week. Dan is het onderhand tijd voor de baan bij. De Muziek Express top 50. We beginnen weer aan een verse lijst, namelijk de lijst van de maand mei. Zoals ik al zei, je bent aan dat jaar 1966 van de Muziek Express top 50. We beginnen ook op nummer 50, want daar staat de King. Ja, niet van Koningsdag, die andere King.

0: by the river of blue. Nieuwe nummer 50. Die nu binnenkomen voor Elvis Presley. En dan gaan Blue River. En meer Elvis.
1: Fred de Jong is Elvis Jong bij RTV NOF.
2: It's the Elvis Experience. Bij Jaap en Harry.
0: Ja, heel toepasselijk. Op nummer 45. The Bumblebees.

Bumblebees, afkomstig uit Den Haag. En de vocalen doen een beetje denken aan de Birds. Want het is het hardste band, de Bumblebees, waar ook Mariska Weerens nog een poosje bij heeft gezongen trouwens. En maar ook op het Muziek Express label namelijk uitgebracht in de tijd. Vandaar dat dit er ook in staat. En wel op nummer 45. Er staan een aantal plaatsen overkomen. Terecht op nummer 39. Daar vinden we Hermien. Ja, niet zomaar een Hermien. Dat is namelijk Hermien Timmerman. En naar de bijtjes. Nieren bloemen. De rode anemonen.

nummer genaamd Rode Anemonen, nieuw in nummer 39. Ik kom nog even terug trouwens op die formatie The Bumblebees. Ze stonden namelijk in dat jaar 1966, waar wij dus nu de hits uitdraaien. In het voorprogramma van de Rolling Stones in ‘s-Hertogenbosch. Dus dan weet je dat ook weer even. Dan gaan we door naar nummer 32. Dus we hebben weer een aantal plaatsjes overgeslagen. En daar staat de groep uit Amsterdam. Nou, kun je nagaan.

0: En zanger Jacques Zwart. Jazeker. De gitarist is Adrie de Hond. Bekend van zijn broer natuurlijk Jan de Hond. En we hebben ook een basgitarist. Dat was Pim van der Linde. En drummer was Dennis Witbraat. En dit allemaal geluiden van de formatie Het uit Amsterdam. De eerste pop art groep in onze herinnering. Dat was de nummer 32. Zijn we toe aan onze laatste voor vandaag. Tenminste wat betreft de Muziek Express Top 50. Die staat nieuw weer op nummer 31. Dat is ene Crispian St. Peter.
1: With your masquerading and you always contemplating what to do.

0: zoals bekend zeggen bij deze natuurlijk, wordt vervolgd in de Muziek Express Top 50. Ja, dan is het onderhand weer zover.
1: Ik doe de deur dicht.
0: Maar niet getreurd, morgen dan ben ik er weer. Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. Ja, en morgenavond zijn we er voor het laatst tussen 9 en 11 uur. We gaan verhuizen de week erop. Vanaf 11 mei aanstaande zenden we weer uit tussen 8 en 10 uur 's avonds. En morgenavond als artiest van de week de hits van de formatie The Moody Blues. En ik draai even een plaat van de Moody Blues, maar geen hit. We gaan Bye Bye Bird.

0: je benauwd.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
6: Fortibox.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
8: en Opel.
9: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
7: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
10: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
8: in Ford en Opel.
11: Let jem gaan, vriezen, vriezen, let jem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, hel je ze op en maait je ze.
13: tdnoord.nl
14: NofPC, NofPC.
15: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
14: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
15: nofpc.nl.
12: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
16: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
17: BaarsmaZitcomfort.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zien oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In de Franse plaats Chantes zijn 3 Nederlanders omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. Een auto botste met een ander voertuig, 3 anderen raakten gewond, 1 ernstig. De oorzaak van de botsing is nog onbekend, maar er was sprake van hoge snelheid. De Franse politie is een onderzoek gestart naar het incident. Op het cruiseschip NV Hondius in de Atlantische Oceaan zijn 2 Nederlanders overleden na een virusuitbraak. Volgens de WHO waren er 3 doden, waarvan 1 besmet met het Hantavirus. Het schip voer van Argentinië naar Cap Verde. De exacte bron van de uitbraak wordt nog onderzocht. In het Oostenrijkse Freistad zijn 5 kinderen van een jeugdbrandweer gewond geraakt toen een oude geweergranaat in een kampvuur ontplofte. De knal- en steekvlam waren hevig, maar de verwondingen lijken licht. Later vond de explosieve opruimingsdienst nog een 2e granaat op hetzelfde terrein, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse politie zegt bewijs te hebben dat verdachte Cole Allen een agent raakte tijdens het White House Correspondents' Dinner. In het kogelwerende vest van de Secret Service medewerker werd hagel uit zijn geweer gevonden. De agent bleef ongedeerd doordat het vest de kogel tegenhield. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
22: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
23: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
22: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
23: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarren. Hij regelt alles.
0: WOQS.nl.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
0: WOQS.nl.
24: Dit is RTV NOF.
25: Mino New Age.

beste luisteraars, weer welkom in het nieuwe programma. En we zitten nu op de 1576e aflevering op deze 3 mei. En ja, morgen hebben we natuurlijk een bijzondere dag. En overmorgen natuurlijk ook weer een bijzondere dag. Maar we gaan dus nu even dit programma beluisteren. En we gaan natuurlijk beginnen met een nummer. En dat is eigenlijk Dance From Calito. Alleen ik weet niet wie het gemaakt heeft, maar we gaan gewoon luisteren.

Ja, de kop is eraf en we gaan dus verder luisteren naar een nummer van Enam. En dat is getiteld Luna Magistra. Maar ik wil ook nog even zeggen, u kunt altijd reageren op het programma en ook iets aanvragen. En dat kunt u doen via het e-mail newage@rtvnof.nl. Maar ja, als u op een gegeven moment deze uitzending later beluistert op mijn website, dan kunt u natuurlijk ook die e-mailadres gebruiken die daar vermeld wordt. Goed, we gaan luisteren naar Luna Magistra van Enam.

Het volgende nummer is ook wel een beetje een bijzonder nummer, althans de titel. Het is getiteld La La La Cora. En ja, ik weet niet wie het gemaakt heeft, want er staat geen naam bij. Maar in ieder geval gaan we gewoon luisteren.

dit beluisterd hebben, is het toch wel een bijzonder nummer. Maar we gaan verder, maar dan gaan we luisteren naar David Sun. En David Sun die komt daarna ook nog een keer langs, maar nu in ieder geval met de titel Prelude Conspirito.

Ja, en het tweede nummer van David Sun, die ik wil laten horen, is ook getiteld A Gentle Breeze.

Ik heb hier een album voor me liggen. Dat is een Discover Narada. En er staat een nummer op, de Ruk Merchant. En het is van David Arkenstone.

U luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTG NOS Studio Burgum. En u kunt een reactie opsturen naar e-mail newageapenstaartje@rtgnos.nl. En ook zou u dat kunnen doen als u overdag luistert naar de uitzendingen die ik op mijn website heb staan. Dan staat daar wel een e-mailadres waar u ook naar kunt mailen. Dat is dat. En dan gaan we nu naar Michael Jones. Maar het komt van hetzelfde album wat ik deze vorige heb gedraaid. Het is Discover Narada, maar nu track 16. En de titel is Endings.

Ja, al eventjes eerder heb ik al twee nummers van David Sun gedraaid. Maar ik heb er nu weer één van David Sun. En de titel is Distant Echoes.

Ja, het volgende nummer heb ik wel informatie van wie het gemaakt heeft. En dat is Byron M. Davis. En daar heb ik wel meer muziek van gedraaid. Het album Enchanting Everglades, track 5. En dat is een titel, Tranquil Lagoon.

Daniel Kobijalka ben ik nu aangeland. En de titel van het nummer wat hij speelt is A Whiter Shade of Pale.

Ja, dit nummer dat heb ik meerdere keren gedraaid van Daniel Kobialka. Maar we gaan verder met Thijs van Leer. En die heeft een cd gemaakt met allemaal stukken van Johann Sebastian Bach. En ik heb nu gekozen voor track 11 en dat is Agnus Dei

Ja, geen dag zonder Bach, zeg ik dan. Dit was Thijs van Leer met Agnes D. We gaan naar Blokker. En die heeft gemaakt Saudade. Maar dit is ook dan de laatste track van deze avond. Ik bedank u alvast voor het luisteren. En ik zou zeggen tot de volgende week.

Dit was het dan. Straks het nieuws van 12 uur. En ik zou zeggen, weltrusten. En tot de volgende week. En natuurlijk een fijne nacht.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Sander Verschoor. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. Zo'n 100 ouders in de toeslagenaffaire, die instemden met de herstelmethode van prinses Laurentien, willen hun compensatie achteraf aanpassen. Volgens de Telegraaf menen zij dat ze mogelijk recht hebben op meer geld. Het ministerie van Financiën wijst dit af en stelt dat de vaststellingsovereenkomsten definitief zijn. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de Verenigde Staten via bemiddelaar Pakistan hebben gereageerd op een nieuw vredesvoorstel. Iran bestudeert de reactie. Het plan van 14 punten zou de oorlog binnen 30 dagen moeten beëindigen en de Straat van Hormuz openen, zonder ontmanteling van nucleaire infrastructuur. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is RTV NOS. Versteht? Wat? En worden. WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren. RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
1: Ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier